0: Farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is twee keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een bijeenkomst over het levenseinde. Dag luisteraars, praten over het levenseinde is voor veel mensen lastig. Maar toch kan een open gesprek rust geven. En daarom is er op vrijdag 9 oktober een gratis informatiebijeenkomst. Weet wat u wilt, die gehouden wordt in Stolwijk. Meer informatie en de locatie krijgt u als u zich aanmeldt via info@gedeeldezorgmh.nl. Dat is info@gedeeldezorgmh.nl.

0: regio-info.
1: Vrijwilligers gezocht voor de buurtbus. Dag luisteraars, de buurtbus Berkenwouden is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zij die op de bus willen rijden. Het gaat om een invulling van diensten één keer per week of één keer per twee weken. De buurtbus rijdt volgens een vaste dienstregeling tussen Berkenwouden, Stolwijk en Lekkerkerk. Geïnteresseerd? Heb je de tijd voor? Heb je er zin in? Bel voor meer informatie met B.N. Versluis. 06-393-42660. Dat is 06-393-42660. En misschien zien we jou binnenkort wel op de buurtbus.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

Info. De banenmarkt XXL. Op donderdag 15 oktober wordt de banenmarkt XXL georganiseerd. Gebeurt allemaal in de Sint-Janskerk in Gouda.

info. Lekker eten in de oktobermaand. Dag luisteraars, in deze maand oktober staat de Kribbenwaard opnieuw in het teken van lekker eten, gezellig tafelen en het ontdekken van de lokale horeca. Tijdens deze maand, restaurant maand oktober, worden inwoners en bezoekers uitgenodigd om bij één of meerdere deelnemende restaurants te genieten van een heerlijk diner. En wie weet wordt het etentje ditmaal wel extra bijzonder. Er zijn namelijk 10 prijzen van 100 euro te winnen. De oktober restaurantmaand wordt georganiseerd door de Stichting Promotie Krimpenderwaard in samenwerking met Silverstad Marketing en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Krimpenderwaard. Eet smakelijk!

0: regio-info.
1: Zotte zaterdag. Dag luisteraars, Zotte Zaterdag in Gouda op zaterdag 17 oktober is het dit jaar de 14e editie. De middeleeuwen herleven met ridders, maskeramers, bedelaars, schone jongvrouwen en muzikanten. De dag die start om 11:15 met de Zotte Parade door de binnenstad. En om 12:00 wordt het festival officieel bij de Waag geopend. En de activiteiten van Zotte Zaterdag op zaterdag 17 oktober in Gouda duren tot 17:30.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een wandeltocht in Haastrecht. Op 17 oktober wordt er een wandeltocht georganiseerd in en om Haastrecht. De afstanden zijn 5, 10 of 15 kilometer. Het startpunt is aan de provinciale weg Oost 127 in Haastrecht. De kosten bedragen €5. De opbrengst is voor de Europa Run 2027. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een zekere toekomst voor het Ooibos. Dag luisteraars, op vrijdag 16 oktober draagt Royal IHC officieel het Ooibos aan de Lek over. En dat gebeurt aan het Zuid-Hollands landschap. De officiële handeling wordt verricht door de gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland. Na ruim 40 jaar van bouwplannen en onzekerheid krijgt een bijzonder deel van het voormalig IHC-terrein bij Krimpen aan de Lek hiermee een zekere toekomst. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

Regio-info. De dag van wild- en natuurbeheer. Op zaterdag 3 oktober houdt de wildbeheereenheid Krimperwaard samen met organisaties uit het buitengebied de tweede dag van de wild- en natuurbeheer. De dag vindt plaats bij cultureel centrum De Zwaan in Berkenwoude en ook bij de hervormde kerk in Berkenwoude. U bent van harte welkom.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden!
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Het nieuwe seizoen van het Cultureel Café in Abbestol. Dag luisteraars, aankomende zondag 4 oktober is het weer zover. De start van het nieuwe seizoen van het Cultureel Café in Abbestol. Ditmaal met muziek van een hele leuke band. Het begint om 3:30 's middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt €7,50 per persoon.

0: Info.
1: Een bijeenkomst over het levenseinde. Dag luisteraars, praten over het levenseinde is voor veel mensen lastig. Maar toch kan een open gesprek rust geven. En daarom is er op vrijdag 9 oktober een gratis informatiebijeenkomst. Weet wat u wilt, die gehouden wordt in Stolwijk. Meer informatie en de locatie krijgt u als u zich aanmeldt via info@gedeeldezorgmh.nl. Dat is info@gedeeldezorgmh.nl.

0: info.
1: Lekker eten in de oktobermaand. Dag luisteraars, in deze maand oktober staat de Kribbenwaard opnieuw in het teken van lekker eten, gezellig tafelen en het ontdekken van de lokale horeca. Tijdens deze maand, restaurant maand oktober, worden inwoners en bezoekers uitgenodigd om bij één of meerdere deelnemende restaurants te genieten van een heerlijk diner. En wie weet wordt het etentje ditmaal wel extra bijzonder. Er zijn namelijk 10 prijzen van €100 te winnen. De oktober restaurantmaand wordt georganiseerd door de Stichting Promotie Krimpenderwaard in samenwerking met Silverstad Marketing en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Krimpenderwaard. Eet smakelijk!

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

tweede klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 11 oktober verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otten. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: info.
1: Een pubquiz in Haastrecht. Dag luisteraars, op vrijdag 9 oktober voor de liefhebbers... de Concordia pubquiz in Theater Concordia in Haastrecht. Begint om 8:30 en de kaarten die kosten €35 per team. Te bestellen via theaterconcordia.nl en daar tref je ook alle informatie. Veel plezier op vrijdagavond 9 oktober.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: In de hele Krimpener Waard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
3: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
2: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
4: Never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
2: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Hulp voor gezinnen. Dag luisteraars, heeft u een laag inkomen en wilt u graag dat uw kinderen gewoon mee kunnen blijven doen met alles? Er zijn verschillende organisaties die gezinnen hierbij helpen. Zoals de Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, de Stichting Jarige Job en de Stichting Babyspullen. Meer informatie, kijk op kinderhulp.nl.

info. Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de Verliste Zangers en Atje. U kent hem nog wel, van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats, 's avonds van 7 tot 8 uur... aan de Provinciale Weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zit hem aan en gaan.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de kalender. Op zaterdag 7 november is er een Back to the 80s avond in Café Huis den Hoek in Haastrecht. De aanvang is 's avonds om 9 uur en Jeroen die zorgt voor de muziek. U bent van harte welkom.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
3: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
2: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
4: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
2: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 4 oktober aanstaande verzorgd door Kees de Lange van de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: info.
1: Wil je meer weten over kunstgeschiedenis? Dan moet je even luisteren. Dag luisteraars, de culturele stichting Nederlek die organiseert in het seizoen 26-27 een cursus kunstgeschiedenis. Kosten voor deelname bedragen €170 voor deelname aan 11 lezingen. Meer informatie kunt u verkrijgen door te mailen naar toos@zesser.com. Dat is toos@zesser.com. Veel plezier bij de cursus kunstgeschiedenis.

info. Een zekere toekomst voor het Ooibos. Dag luisteraars, op vrijdag 16 oktober draagt Royal IHC officieel het Ooibos aan de Lek over. En dat gebeurt aan het Zuid-Hollands landschap. De officiële handeling wordt verricht door de gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland. Na ruim 40 jaar van bouwplannen en onzekerheid krijgt een bijzonder deel van het voormalig IHC-terrein bij Krimpen aan de Lek hiermee een zekere toekomst. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
2: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
4: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
2: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
6: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Adrie Oudenes. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpen de Waard met Adrie Oudernens.
1: Luister mee en neem Krimpen de Waard.
2: Goedemorgen. Ja, Lucky Lips om mee te beginnen. Van Cliff Richard samen met zijn shadowtjes. Mooie uuropener op deze mooie vrijdag, want hij is mooi. Prachtig. Als je naar de studio rijdt, en in mijn geval dan in ieder geval, en dan zie je dus een hele mooie, mooie laag met ochtendmist. En dan zie je dus ook in de verte in die ochtendmist met dus, het lijkt wel of ze zweven, de koeien, die dan in de wei lopen. Je kan dan die poten niet zien, maar de lijven wel en zo. En dat komt dan net boven die mist uit. Wat een fantastisch mooi gezicht. En dan natuurlijk ook het zonnetje, wat er dus uiteindelijk de overwinning gaat boeken. Want het wordt vandaag een prachtige zonnige dag. Hè? Mooi. Dus ook een prachtige uitzending. Tenminste, dat mogen we hopen. Tot 12 uur hebben wij u weer van alles mede te delen. Door te geven. En natuurlijk ook te vermelden en zo. Met natuurlijk gelardeerd met heel veel lekkere muziek. En dat allemaal tot 12 uur.

ja, Marcel. Marcel Kaptein was dat. Gewoon een Hollandse naam, hè? Dat klopt. Het is ook een Hollander. En hij is lekker bezig op het muzikaal front en zo. He can use a friendly face right now. Inderdaad, een gezicht is pas een gezicht. Als daar een glimlach op staat, hè, zeggen wij dan hier in de Krimpenerwaard. Dus wat dat betreft helemaal goed. 8:50 alweer. Ja, er is een driehoeksverhouding. En die driehoeksverhouding die wordt in stand gehouden door een mooi bootje. En dat bootje dat vaart van Krimpenerwaard Lek tot aan, ja, waar gaat er nog meer heen? Naar Ridderkerk en ook nog naar Molenlanden. Dus dat is mooi. Maar ja, dat bootje dat kost wel een paar centjes. En vandaar dat dus er een twijfel is opgedoken om dus dat bootje eventueel, ja, te doen verdwijnen. Ja, dat is wel het onderwerp eigenlijk waar het over gaat. Blijft dat bootje varen, ja of nee? En er zal dus overleg moeten plaatsvinden. Dat is vorige keer ook al gebeurd. En toen kreeg dat volgens mij een soort van voordeel van de twijfel om dat bootje te laten varen. Dus dat bootje vandaag aan de dag, hè. Als je dus nu, want het is een uiterst geschikte dag om te gaan fietsen, zeg maar, om dat te combineren met een mooie fietstocht en dan de fietsen mogen mee op dat bootje, hè, dat driehoeksveer, zo heet die dan officieel. En dan kan je dus nu nog van de gelegenheid gebruik maken. Maar of dat volgend jaar ook nog zo is en volgend seizoen, geen idee. Het onderzoek, want de overeenkomst die dus ontstaan is tussen dus de drie gemeentes, ja, die loopt eigenlijk af, hè. En vanaf 1 januari, ja, dan is het wel eventjes erop of eronder of het nog door kan gaan, ja of nee, van 1 januari 2027 bedoel ik dan. Dus we zullen het maar hopen. Zo, ja. Het ging er ook over dat dus scholieren dus ook best wel gebruik maken van dat. En anders dan moeten ze heel erg omrijden en zo. Want feit is wel dat er jaarlijks zo ongeveer 60.000 reizigers gebruik maken van dat veer. En dat zou toch wel best wel een aderlating zijn, zeg, als dat bootje er niet meer zou zijn. We zullen het in de gaten houden. En als wij iets weten, dan weet u het ook.

0: spreek ik die van jou.
1: Ja, ja, nou mooi. Daar zijn wij weer mooi klaar mee en heel erg blij. Maar niet heus. Hartebreker was dat van Emma. Emma Heesters. Dus 9:15 is een mooie tijd om u te vertellen dat in het kader van Ruimte voor de Rivier er een stuk bos dus toegevoegd wordt aan een definitieve zekere toekomst en zo. Hoe zit dat? Nou, het Ooibos, en dat is het Ooibos aan de Lek, bij Krimpen aan de Lek, die krijgt na ruim 40 jaar van plannen, discussies, commissievergaderingen en noem het allemaal maar op, uiteindelijk een zekere toekomst en zo. Dat komt omdat het Zuid-Hollands landschap dit gebied overgedragen krijgt van de Royal IHC, want dat is de eigenaar uiteindelijk. En die krijgt dat circa 4 hectare grote bos vrijdag de 16e oktober. Dus dat is nog over, precies over 14 dagen. Hè? Ik hoop dat het dan een beetje mooi weer is, want dat is wel helemaal wel leuk. Wordt dat officieel overgedragen. Hoog bezoek komt eraan te pas aan de koning. Hij is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Die verricht de officiële handeling. Oei, oei. Het Ooibos, dat ligt trouwens op een deel van het voormalige IHC-terrein. Dat is een bekend terrein. En ja, er zijn nogal wat plannen op losgelaten. En woningbouw, recreatie en noem het allemaal maar op. Heel veel plannen. En uiteindelijk zijn ze allemaal gestrand. Waarschijnlijk gestrand op Rijkswaterstaat. Omdat die dus vanwege het landelijke hoogwaterproject Ruimte voor de Rivier het zeer van belang vindt dat dit gebied dus onderdeel blijft van dus, de bewegingen van het water, zeg maar. Hè? Hoogwater en zo en de beschermingen daarvoor. Dus oké. Okay. Nou, weer een stukje bos erbij. En een stukje uitbreiding van de landerijen in eigendom en in beheer van het Zuid-Hollands landschap. Ja.

Wouldn't it be good? Nou, we zullen het hopen aan het eind van de rit dat het allemaal weer goed is en goed komt en zo. Want ja, binnenkort kunnen we voor langere tijd er niet door. De N210 tussen Schoonhoven.

Krimpenerwaard, ja. Ja, die zegt ook, ja, we hebben bewerkstelligd dat er vooraf wat meer overleg is aan de voorzijde dus van het hele verhaal tussen de provincie Utrecht en de, ja, en zeg maar de gemeente Krimpenerwaard. Maar, ja, wat zijn de alternatieven? Ja, die zijn er niet, want er zijn niet zomaar nieuwe omleidingsroutes te bedenken. Dus de overlast die dus de vorige keer heeft plaatsgegrepen, er is toch wel best wel een risico dat die overlast wederom de kop op gaat steken. Maar ja, het verkeer blijft rijden en de wegen die blijven hetzelfde. Dus ja, moeilijk. Die puzzel die zal toch gelegd moeten worden. En het zal dus betekenen dat vooral de mensen die dus regelmatig weten en hier wonen en dat soort zaken, en ook de gebruik maken van de wegen, die weten de weg. En ook de zogenaamde niet-officiële omleidingsroute. Ja. He, dus vul zelf maar in. Het duurt nog eventjes. Maar ja, na die tijd hoop ik toch wel dat we dus toch wel een jaar of 10 minstens weer gebruik kunnen maken van die N210. Het woord zit er al in. 10. Dus 10. Gewoon lekker. Maar voorlopig eventjes de zure appel. Hè? De beruchte zure appel.

Twee zielen, één gedachte en zo. De drie J's. Mooi, mooi, mooi. En ze hadden het over een zomerwind. Goh, kijk er gelijk even naar buiten. Hoe zit het met de wind? Nou, die is bijna niet aanwezig. Bijna geen wind. Goh.

Oh, en ook weer een blauw luchtje en zo. Mooie zomerse dag en zo. Gerard van der Stelt die zal zich wel melden in de loop van deze uitzending. En dan hebben we het er weer eens eventjes over. Want ja, dit weekend, mensen, kinderen, er is weer zo'n hoop te doen. Hè. Ook openlucht en zo. Dus ja, dan zou het wel prachtig zijn als een beetje medewerking van moderatuur ook aan de orde is. En dat is alleen maar mooi. We kunnen meedenken. Oh ja, ja, wij kunnen zeker meedenken over allerlei zaken die spelen bij ons in de gemeente Krimpenerwaard. Want er is een nieuwe omgevingsvisie in de maak van Krimpenerwaard, waar dus wij als inwoner van Krimpenerwaard mee kunnen doen via een digitale enquête. En die is van half oktober tot met november in de lucht, zogezegd. En dat is dus allemaal in het teken van, ja, om ons eens af te vragen, hoe ziet op hoofdlijnen dus de toekomst van Krimpenerwaard eigenlijk uit? En voor bedrijven, de ruimte daarvoor, of de woningnood en de vergrijzing. Dat is ook een dingetje natuurlijk. En ook de voorzieningen in de kernen en zo. En ook vraagt bijvoorbeeld klimaatverandering om nieuwe keuzes in de ruimte om ons heen. En dat wordt allemaal dan samengevat in de nieuwe omgevingsvisie die dus aan de orde is binnenkort. En wij met z'n allen kunnen daar de zaak eigenlijk wel beïnvloeden. Hè? Zeker aan de voordeur, zeg maar. Half oktober tot en met november. Dus is dus die digitale enquête. En dan hebben wij daar zeer zeker wel het een en ander over te vertellen. Ook hier bij RTV Krimpenerwaard. Er is trouwens op 12 november een bijeenkomst voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners en ook verenigingen. En die kunnen dan ook meedenken over de opgave. Want dan wordt er weer, ik denk weer met allerlei tafels en kattenbelletjes en zo gewerkt en zo. Dat soort mooie bijeenkomsten. En ook zeer interessant en ook heel belangrijk toch wel. Want het gaat tenslotte over de toekomst van ons allemaal. En dat moeten we niet zomaar even wegdenken natuurlijk. Hè? Helemaal waar dus. Maar dat komt allemaal nog. Dat is pas in november en zo. Maar eerst maar eens eventjes aandacht besteden, lieverlee, aan die digitale enquête die over onze toekomst gaat, uiteindelijk.

Ja, in de middel, oftewel precies in het midden. Ja, dat is dus Berkenwoude. In het midden van de Krimpende Waad, zo is men net. Daar is trouwens binnenkort wat aan de hand. Want ja, dat heeft te maken met wildbeheer en zo. Maar daar hebben we het nog wel eventjes over. Maar ik wil nog eventjes terugkomen op die... niet even terugkomen. Aandacht besteden aan een training. En dat is een training om verantwoord alcohol te schenken voor... die wordt dus speciaal voor vrijwilligers georganiseerd. En dat is aanstaande maandag, 5 oktober is dat. Dat is toch 5 oktober? Ja, want deze zondag is het Werelddierendag. Moeten we ook niet vergeten natuurlijk. Maar 5 oktober is speciaal voor vrijwilligers bestemd. Een soort van cursusbijeenkomst. En die georganiseerd wordt door Welzijn Krimpende Waard. En dat is allemaal van 10:30 tot 12:00. Verantwoord alcohol schenken. In bijvoorbeeld buurthuizen, soosmiddagen, open eettafels of kantines en zo. En na afloop wordt er dus ook nog een certificaat dus beschikbaar gesteld voor de deelnemers en zo. Want tijdens die training wordt aangeleerd hoe u op een verantwoorde manier alcohol kunt schenken en welke regels daarbij gelden. Want dat gaat niet zomaar. Nee. Onderwerpen als het herkennen van signalen van overmatig alcoholgebruik. Het omgaan met lastige situaties door dat alcoholgebruik. En ook leeftijdsgrenzen komen allemaal aan bord. En er zijn ook nog wettelijke regels en dat soort zaken. Kortom, het gaat niet zomaar. De datum, de tijd. Het is maandag 5 oktober, van 10:30 tot 12:00. En dat allemaal bij de Oranje Plaats 49 in Schoonhoven. En het is helemaal gratis, alleen het is wel gewenst... Wat zeg ik? Verplicht zelfs om je even aan te melden voor die training, dan wel cursus en zo. En die aanmelding kan gebeuren naar info@welzijnkrimpendewaard.com. En er is plaats voor maximaal 25 deelnemers, dus vol is vol. Als je de 26e bent, dan ben je de eerste die dus achter het net grijpt en zo en vist. Het is niet anders, hè? Het is toevallig wel. We gaan naar onze streekgenoot en die heet Ed Struijaert. Hij was onlangs nog hier op de tv bij RTV Krimpende Waard. Maar hier is hij gewoon op radio RTV Krimpende Waard.

Ja, ja. Dat was Etje Struijaert en zo. Hier uit de buurt, Krimpen, hè? Krimpen Malik. Ja, daar, misschien luistert hij wel. Morgen, Ed, zou ik haast willen zeggen. Ja, zaterdag aanstaande. Morgen dus, dan is er door de Wildbeheereenheid Krimpen en Waard georganiseerde bijeenkomst. Wat zeg ik? Het is de tweede editie van de Dag van Wild en Natuurbeheer. En dat allemaal in, wat zeg ik, in de middel, in de dorpskern van Berkenwoude. In het echte, absolute hart van de Krimpen en Waard. Dit evenement dat is volledig in het teken van het beheer en het behoud van het Krimpen en Waardse buitengebied. Dus voorwaar een interessant thema. Van 11 tot 5 uur. Toegang is helemaal gratis. En er is nogal wat overhoop gehaald voor mensen. Jazeker. Er is een informatiemarkt. En dat allemaal met organisaties die daarbij betrokken zijn. Waaronder de LTO, het Weidehof Krimpen en Waard, Staatsbosbeheer en Natuurbeheer Collectief Krimpen en Waard. Zo, wie zijn er eigenlijk niet, denk ik. Ze zijn er allemaal, hè? Geweldig. Zij kunnen vertellen over de samenwerking tussen landbouw en natuurbeheer en zo. Er zijn ook nog demonstraties en activiteiten. Want er zijn ook hondendemonstraties. Kettingzaagkunst. Oh ja, ja, dat is ook mooi. Maakt wel een beetje herrie, maar dan heb je ook wat. Demonstraties eendenkorven vlechten. En ook speciale kinderactiviteiten. En wat ook zo leuk is, er is ook nog een demonstratie jachthoren blazen. En dat vindt dan plaats in de mooie akoestiek van de hervormde kerk in Berkenwoude. En er is ook nog een streekmarkt. En de lokale ondernemers die verkopen daar dus de streekproducten en zo. Man, wat een activiteiten. En dat allemaal tussen 11 en 5 uur in Berkenwoude. Dus de dag van het wild- en natuurbeheer. Het is maar dat je het even weet.

Ja, ja, mooi. In de buitenactiviteiten kunnen wij rustig vertellen dat wij morgen te maken hebben met een vogeltelling. Dat wil zeggen, bij de Hoekse Sluis aan de Lekdijk in Bergambacht, dat is bij het gemaal, weet je wel. Daar is dus, zoals elk jaar, maar dit keer is die dus morgen, tussen 7:00 AM, dan heb je nog wat aan je dag, tot 5:00 is daar dus weer de telling vanwege de Europese vogeltelling en zo. En de NVWK die doet daaraan mee met een aantal mensen. En als je daar nou ook een kijkje wil gaan nemen, nou, niks houdt je tegen. Je kan daar ook mee gaan kijken en misschien wel mee gaan tellen en zo. Want het is namelijk verspreid over 35 landen in Europa wordt er namelijk geteld. Want dat is weer de tijd voor de vogeltrek en zo. En dat wordt dan allemaal gemonitord en bijgehouden en zo. En dat wordt dan helemaal mooi. En meestal is er wel wat te zien. En omdat het morgen misschien wel ontzettend mooi weer is, is dus de pakkans is dus enorm en zo. Een half uur voor zonsopgang, nou dat is inderdaad 7:00, want de zon die komt ongeveer om 7:30 boven water, boven de horizon bedoel ik. En tot een half uur na zonsondergang wordt er dus geteld, zolang de trek duurt. Nou ja, die kan wel eens wat langer duren. Maar goed, in Nederland gebeurt dit op meer dan 150 telposten, waaronder dus de telpost de Hoekse Sluis. En die wordt dan bemenst door mensen van de NVWK. Als je dat mee wil maken en gewoon eens even een kijkje nemen van hoe doen ze dat nou? Want ik vind het altijd een kunst, hoor, want vogels die hebben dus, ja, je ziet dus aan het tempo van de vleugels, van de vleugelslag, zeg maar, zie je misschien welk soort het is, maar sommige mensen die zijn zo specialistisch daarin. Die kunnen dus werkelijk elk detail van die vogel uit de verte al waarnemen en zo. En dat is toch wel een kunst. Dan moet je, ja, nou goed. Dus als je dat ook wel eens even wil ervaren, de Hoekse Sluis dus tussen 7:00 en 5:00 morgen daar op de Lekdijk. Lekker langs het water, lekker bij het gemaal en zo. Dus prima locatie. Met de fiets, hè? Tuurlijk. Hartstikke mooi toch? Ja, joh. Dit is een nieuwe van de John Doe Band. Nieuwe naam, eerste kennismaking. Someday.

0: Someday, ooit, ooit zeggen wij hier. Someday en zo. Dan komt het toch wel weer goed, jongen. Helemaal mooi. Prachtig mooi. Ja.
1: Vriend worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenewaard.nl. Steun ons en word vriend. Dank u wel.
0: Alsjeblieft. En ja, wat de praktijk, hè? De praktijk gebied te zeggen dat er nogal wat mensen met een snotneus rondlopen en zo. En hoesten als zeehondjes. Ja, mooi geluid op zich, maar niet echt comfortabel, dacht ik zo. En in dat licht gezien is er ook een bericht wat de ronde doet, dat de vaccins voor de griepprik, die komen later. Als er nou iets vooruit te plannen is, is dat dan toch wel een vaccin aan te maken voor een griepprik, lijkt mij. Maar ja, er schijnt toch een probleem te zijn met de levering van die vaccins. En dus kan de huisarts niks anders doen dan afwachten totdat die vaccins binnen zijn. En dus de mensen die dus gebruik maken van de griepprik, dus ja, kan bedienen en zo. Dat wordt dus allemaal wat later, eigenaardig. En ja, toch wel, ja, eigenlijk wel een beetje speciaal. Er is trouwens ook weer een nieuwe ronde voor de corona-injecties. Dus een herhaalrondje, die is ook weer gaande. En een van de posten in Krimpenerwaard is op het terrein, in de kantine denk ik, van de DCV binnenkort. Dus er gebeurt, wanneer is dat? 6 oktober volgens mij. Is dat weer de mogelijkheid om voor de oudere generatie weer zo'n herhaalinjectie dus op te laten, te laten toedienen. Hè? En dan is men weer helemaal rond en kan men er weer tegen, zo gezegd. Het is vrijwillig, dus dat ook natuurlijk. Dus wat dat betreft, helemaal goed. Goed, we gaan eens even een stukje. Oh, het is alweer 10 voor 10, man. Het is wat. Ik verwacht eigenlijk meneer Van den Berg nog wel in de uitzending. Want meestal rond deze tijd is dat wel het verhaal. We zullen het afwachten. En zo niet, dan toch.

Dat was een bekende, maar dan in een iets ander jasje van Valen, oftewel Velen. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik het verkeerd uitspreek, maar dat maakt niet zoveel uit. Het was het bekende Hey Ho, Hey Ho. Het is nog geen kerst, maar het is toch wel de titel van het werkje en zo. Eens even kijken, wat wij hebben... Oh, dat is toch wel goed nieuws, zeg. Er zijn namelijk plannen voor een omvorming van het klooster in Haastrecht. Dat weten we nog, hè. Daar hebben jonge asielzoekers hebben daar hun onderkomen gevonden. Dat is inmiddels voorbij, dat hoofdstuk. Maar er staan, en dat is al langer aan de hand, plannen voor een woonzorgcomplex op dat terrein van het klooster en zo. En dan gaat het niet zomaar over een paar eenheden. Nee, zelfs over 72 zelfstandige appartementen. En ook nog een keer 29 eenheden voor intensieve zorg met behoud van het klooster, de kerk en de begraafplaats. Dus daar is wat gaande, hoor mensen. Dat is een plan die nogal wat de nodige aandacht gaat krijgen, denk ik zo. En de 25 sociale huurappartementen bijvoorbeeld en 23 betaalbare koopappartementen zitten daar in dat plan. En ook nog 24 koopappartementen in de vrije sector. Kortom, een veelzijdig en breed uitgestald programma, wat dus in de planning staat. Als de gemeenteraad dus de nota van uitgangspunten op dit dossier dus vaststelt, dan kan men overgaan tot de vergunningaanvraag. En dan, hoe lang duurt dat dan? Ik bedoel, het is niet zo dat morgen gelijk al de heistelling er is, maar het is toch wel een mooi dingetje en zo. Helemaal goed. Mooi. Laat ze het maar weten dat er gewerkt wordt, dat er, allerlei plannen bestaan en zo. Gewoon even doorgeven, laat maar weten. En Shabuzi, die weet daar ook alles van. Die zegt het zelf. Let them know.

zegt het voort. Wij gaan een bakje doen, want het is bijna tijd voor de uurwissel en zo. Dus gaan wij daar weer even voor. Knopje drukken, eerst het bekertje eronder natuurlijk. En dan zie je wat gebeuren, mensen. Oi, oi, oi, oi. Ik zou zeggen tot zo voor deel 2 van dit programma op RTV.

0: De programma's van RTV Krimpen en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden Art to Art uit Krimpen aan de Lek en Petro Tropica uit Brambacht.
1: U luistert naar RTV Krimpen en de Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
7: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12:00 vanmorgen met muziek en informatie.

Ja, ja, Foco. Call it love. Het was de uuropener op dit tweede gedeelte. Deze mooie tweede dag van oktober, man. Zo snel gaat dat. Vrijdag ook nog. Weekend voor de deur ook nog. Man, man, man, wat hebben wij weer allemaal te beleven. Wat een mooie tijden gaan we weer tegemoet. Mogen we hopen althans. Welkom als je er net bij gekomen. Dit is FTV Knipperwaard. Lokale omroep voor hier, hè? Dus toevallig. We gaan weer aan het nomineren. Hoe zit dat? Nou, hij komt er weer aan namelijk. En dat is dus de waarderingstour door de Krimpelenwaard. En die staat gepland op vrijdag 27 november aanstaande. En dat allemaal met medewerking van de burgemeester. Hans Beenhakker is dat natuurlijk. En wethouder Irma Bultman, zij gaat erover. En dat betekent dat zij dus de prijs uit mag delen aan dus projecten die dus zijn weerga hebben. Zeg maar op het lokale gebied. En zo. Dat kan maatschappelijk zijn en dat kan sportief zijn en zo. Dus kortom, daar kan je dus die kan je dus eventjes laten weten aan de gemeente. Van joh, dat is een mooi project. Wij lopen al eventjes met een mooi idee rond. En ja, zou dat wat zijn om op te nemen in dus de reeks genomineerden voor de jury. Zodat die jury kan beslissen van welk project er in de prijzen gaat vallen. En die krijgen dan de prijs €1000. Middels dus die waarderingscheck. En dat dan allemaal op 27 november. Tussen 11 en 18 november wordt er dus dan contact opgenomen. Maar voor die tijd is er natuurlijk de gelegenheid. En dat is ook dus zeg maar een datum. Voor maandag 2 november is het wel zaak om dus zeg maar het een en ander dus te bewerkstelligen. We hebben het daar straks nog even over. Want volgens mij gaat er een telefoon. En ja, die moet ik even beantwoorden. Dus heb je een momentje?

0: Zo, die waarderingstoer die verdient natuurlijk ook mooi weer. Maar ja, dat is nog zover. Daar weet Gerard van der Stelt misschien nog niet het antwoord op wat voor weer het zal zijn op 27 november. Dat is nog een eind weg. Maar we hebben het er wel over, want hier is hij dan.
1: Het weerbericht met Gerard van der Stelt.
0: Eerst maar eens kijken wat er vandaag en morgen aan de hand is, Gerard. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja. Vandaag en morgen, daar zal iedereen vrolijk over zijn. Want het is natuurlijk prachtig. Het is perfect najaarsweer. Temperatuur die hikt zo'n beetje tegen de 20 graden aan. En als je 20 graden meet, dan is het een warme dag. Nou, of we dat vandaag halen, zal erom hangen. Morgen denk ik ook, maar ik denk dat we dat morgen net dan wel halen. Het is natuurlijk fantastisch. Er staat heel weinig wind. Het komt omdat we onder een heel groot hoge drukgebied zitten. Dat houdt de boel rustig. Alleen is het wel zo dat de stroming is inmiddels zuidwestelijk geworden. Ja, met een zuidwestelijke wind, dan wordt de vochtige lucht vanaf de Noordzee aangevoerd. En dan met deze temperaturen betekent dat in de ochtend, als het flink afkoelt, dat er dan mist kan ontstaan. En wat laaghangende bewolking, dat trekt dan omhoog. En op een gegeven moment moet de zon dat dan eigenlijk een beetje wegbranden. Nou, dat is het recept voor vandaag. In de loop van de ochtend wordt dat allemaal opgeruimd is een groot woord, maar dan wordt het zonnetje gaat de hoofdrol spelen. En dan hebben we vanmiddag schitterend weer. Zoals gezegd, weinig wind, veel zon. Dat is een ideale ingrediënt om toch nog maar eventjes wat te gaan doen buiten. En dat geldt zeker voor morgen. Ik weet niet of er heel veel buitenactiviteiten, maar dat is meestal wel zo in deze periode.
0: Ja, absoluut.
2: Nou, dan is het fantastisch. Beter kan eigenlijk niet. Opnieuw heel weinig wind, maximaal windkracht 2. Veel zon. En dan alleen in de ochtend, vroege ochtend, ja, dan is het allemaal wat natter. En dan heb je ook weer die tijd, als je dan naar buiten loopt, ik heb dat dan als ik de hond uit moet laten, dan hebben die spinnen, die hebben alweer die eerste mooie draden gemaakt. En dan loop je dan mooi met je bakken tegenaan. Dat je denkt van, oh ja, dat hebben we nu ook weer. Ja. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. En dan zondag, ja, het is ongelooflijk, maar ook dan is het fantastisch weer. De wind gaat dan eventjes wel draaien naar het noordwesten. En dat betekent dat het ietsjes koeler is met 17 graden ongeveer in de middag. Maar ja, joh, er staat zo weinig wind. Dat merken we bijna niet. Ik denk dat op het moment dat je maar een beetje aan het wandelen en aan het fietsen bent, dat je denkt van nou, dat jasje kan heel snel uit. En dat komt omdat we onder hoge druk liggen wat weer vanuit het zuidwesten naderbij gaat komen. Dat gaat de komende dagen wel ervoor zorgen dat het rustig blijft. Zeker tot aan, laten we zeggen, tot en met dinsdag sowieso, maar vanaf woensdag, ja, dan trekt het zich ietsje terug op de oceaan. En dat betekent dat de storing, die kan dan via Groot-Brittannië naderbij komen. Sterker nog, die gaat een behoorlijk neerslaggebied over Nederland heen sturen. En daar hebben we dan woensdag mee te maken. Maar ook donderdag dan kunnen er buien vallen, omdat dan de wind meer naar het noordwesten gaat. Ja, en dan krijgen we toch een beetje een wisselvallige periode, waarbij van tijd tot tijd wat regen valt. En ik ben benieuwd, want er ontstaat een blikvanger op de weerkaart. Die is nu nog ver ten westen van ons. Maar die zou wel eens rond 11, 12 oktober de eerste najaarsstorm kunnen veroorzaken bij ons in de lage landen. Die ontwikkeling die is nog aan de gang. En of dat ook doorgaat, dat is de vraag. Maar het zou heel goed kunnen dat we dan het eerste echte serieuze windveld gaan beleven. De berekening zoals je nu wordt gegeven, dan is het bijna een kanaalrad, want hij duikt via het zuiden van Engeland en ene keer de Noordzee op en dan over het al. En daarachter, daar stijgt de druk heel erg snel. Ja, dan krijg je over het algemeen een flinke uithaal. Nou, dat kunnen we volgende week in de gaten houden, want dat is zeker allemaal niet zeker. Het is allemaal experimentele weerkaarten. En ja, daarna lijkt dan een beetje het hek van de dam, want dan is natuurlijk de westelijke stroming, die gaat zich dan behoorlijk herstellen. En dan komen we een beetje in het weer wat we normaal voor oktober, november mogen beleven. Maar dan praat je al over de laatste helft van oktober. Dus we mogen niet klagen hadden.
0: Nee, dat zo kan je het wel zeggen. Ja, absoluut. Er zijn inderdaad nogal wat buitenactiviteiten. Dus dat komt dan buitengewoon mooi uit. Dat het, en het is ook nog Werelddierendag deze zondag. Dus dat is extra feestelijk tintje als dan ook nog een zonnetje erbij komt. Hè? Helemaal mooi.
2: Ik zal er een extra kippenkluifje op nemen, denk ik.
0: Op die manier. Ja. Zo is dat. Maar het is tegenwoordig mooi. Is er nog kans op mist? Want dat was vanmorgen ook een klein beetje het verhaal. Maar ook prachtig om te zien, trouwens.
2: Ja, nou, wat je heel je ziet het ook wel. Het water in de polder is ook warm. Hè, maar het is met name het verhaal dat de lucht is wat vochtiger. En als dan de temperatuur gaat dalen en de komende nacht, dan is het helemaal helder. Dus dan gaat ook bij ons de temperatuur tot in de buurt van de 10 graden komen. En daar ligt zo'n beetje het dauwpunt. Hè. Daar gaat gaat het condenseren. Dus morgenochtend is er opnieuw wat kansen op mist. En daar moeten we wel rekening mee houden. Zondagochtend denk ik dat het meevalt. Want dan is die wind uit het noordwesten. En hoe gek het ook klinkt, maar die lucht is vaak wat droger als dat die uit het zuidwesten komt. Ze heeft een andere oorsprong. Mm-hmm. Dus daar hebben we zeker mee te maken. Maar er zijn gebieden in Europa die het veel minder hebben, hoor.
0: Ja, zoals?
2: Nou, in Spanje is op dit moment kommer en kwel. Met name de oostkust, daar regent het continu. En daar zit ook hele zware onweersbuien bij. Er zal best veel water naar beneden gaan komen van behoorlijke aard. Dat wordt toch een beetje getriggerd door het warme water van de Middellandse Zee. Nou, en die triggering die gaat nog wel even door. Want ze krijgen wel even een adempauze van een paar dagen. Vanaf zondag, maandag. Maar dan dinsdag dan gaat zich een kleine storing via de golf van Biscay. Die gaat oversteken naar de Middellandse Zee. En die gaat dan door het warme water gaat hij zich daar activeren. Daar krijgt in eerste instantie de Balearen last van, dus Mallorca en Menorca. Maar vervolgens duikt dat ding zeg maar richting Italië. Gaat met name rond het zuiden van Frankrijk en in Italië flink huishouden met flink wat regen. En uiteindelijk zakt hij helemaal door naar Griekenland. Dus daar gaat ook de onstabiliteit langzaam wat voet aan de grond krijgen. Alhoewel, over een aantal weken, als dan bij ons het slechte weer zich meer concentreert, dan zie je daar duidelijk weer een opleving dat het weer wat stabieler wordt. En dat komt mooi uit voor diegenen die in oktober vaak de tweede helft nog eventjes een reisje naar Turkije zou maken. Want dat is wel lekker weer.
0: Ja, ik snap hem. Helemaal mooi. Goed, we zijn weer aardig rond, dacht ik zo. Kunnen wij nog in het noorden al de eerste vorst constateren? In Lapland bijvoorbeeld?
2: Ja, Lapland, kijk, daar is het natuurlijk gewoon. Daar gaat de winter, die gaat langzaam op stoom komen. Hè? Dus daar zie je dat temperatuur, als je kijkt naar Noord-Zweden, liggen dan vaak zo'n beetje de komende dagen nog niet helemaal, omdat ze met een zuidwestelijke stroom wat zachte lucht aangevoerd krijgen. Maar vanaf medio volgende week gaat daar de temperatuur naar beneden. En dan zie je daar ook wel de eerste vorsten in Noord-Zweden komen. En als je meer naar het Noorse gedeelte kijkt, maar dan praat je meer over het berggedeelte. Ja, daar valt behoorlijk wat sneeuw. Zit de temperatuur zo'n beetje rond de -5, -7 graden. Dus daar gaat het winterspektakel gaat langzaam beginnen. Maar dat zakt niet verder door dan tot aan midden Zweden. Daar valt dan een beetje sneeuw en daar ligt de temperatuur net boven het vriespunt. Maar dat is bij ons nog ver weg.
0: Hoor. Prima. Nou, dat wachten we dan stil af. Eerst maar eens even genieten van wat er in deze nabije toekomst ons te wachten staat. En dat is hartstikke mooi weer. Helemaal goed, Gerard. Dank je wel voor nu. Morgen weer present. Of misschien vanmiddag al?
2: Vanmiddag volgens mij niet. Ik heb geen bericht van onze vriend Gert van den Berg gekregen.
0: Oh, okay.
2: Anders laat ik me van. Ik ga eerst maar eens op weg naar Zeeland. Het is mooi weer om nog eens een keer een duikje te maken in de Grevelingen. Dus
0: Precies. Wat is de watertemperatuur eigenlijk nu ongeveer?
2: Ik verwacht ongeveer dat die in de Grevelingen op een graad of 14, 15 zit.
0: Best wel fris eigenlijk.
2: Huh? Ja, maar we hebben een hoop neopreen om ons heen. Hè?
0: Ja, precies.
2: En ik heb ook nog wat biologisch neopreen, dus dat denk ik gelukkig aardig.
0: Daar komt het helemaal goed. Helemaal goed. Gerard, dankjewel en tot morgen bij de Waard op de Kaart.
2: Oké.
0: Goed zo. Op. Yo.
2: Hoi.
0: Wat kunnen we nog meer verwachten? Prachtig mooi weer. We hebben ook een andere studiogast, Eswin. Die is toch, die is weer. Eswin, heb je haast of kan je nog even wachten? Want doen we eerst nog een muziekje zo? Of is dat nog eventjes even kijken hoe waar we zitten? Want zeg het maar eens.
3: Goedemorgen, Adrie.
0: Ja, goedemorgen.
3: We zijn wel druk allemaal, hè?
0: Jij hebt het ook druk volgens mij, of niet?
3: Nou, volgens mij.
0: Valt wel mee. Heb je nog tijd dat we eerst een muziekje draaien?
3: Ja,
0: eerst
3: een muziekje. Dadelijk wel een nummer van mij dan.
0: Helemaal goed. Ja, natuurlijk. Dat gebeurt altijd,

0: Het is gezellig. Het gezelschap Exile. Eerste kennismaking. Abanero. En dat is het, de titel van het werkje. Zo, hier bij RTV Krimperwaard. Ja, nou.
1: Goedemorgen Krimperwaard. Iedere werkdag van 9 tot 12 uur. Presentatie Gert van den Berg, Jos Schmink, Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.
0: Nou, Eswin Otte die is toevallig hier. Goedemorgen. En Gerrit van der Stelt is net geweest, dus dat hele rijtje klopt precies. Morgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, wat brengt jou hier? Want het is vrijdag en normaal is jouw dienstregeling dinsdag, zeg maar. Dus dat moet wel heel speciaal zijn.
2: Dienstregeling toch een beetje... Maar soms loop ik wel eens bij jou binnen.
0: Soms wel. Zo willekeurig.
2: Dan heb ik wel weer wat, denk ik.
0: Als je in de buurt... Ja, als jij hier...

0: Gek, zo ongelooflijk eigenlijk, hè, dat dat zo praat.
1: Sieraden allemaal weg.
0: Ja,
1: ringen.
0: Ik wou net zeggen, jij zegt geslaagde.
1: Geslaagd dat ze langs zijn geweest, ja? Binnen zijn geweest.
0: Ja.
1: De nepagent.
0: Ja. Jongen, jongen.
1: 3 keer deze week.
0: Hmm.
1: De ene was zelfs 3000 euro cash meegegeven.
0: Goed, en dat is toch ongelooflijk wat. Ja. Oké, het is de praktijk, blijkt.
1: Het is de praktijk, het blijft gewoon. En ik blijf er weer voor waarschuwen, ik kom weer langs.
0: Ja, ja.
1: En ook een aantal die niet gelukt zijn, maar ze blijven gewoon bezig. Ja. Ook weer nieuwe trucs, dat je dat langskomen om je pinpas te... dat je er op een telefoon zet en dan kunnen ze het vanaf de geldmaat halen.
0: Laat
1: gewoon iemand binnen. Nee. Trap er gewoon niet in.
0: Nee.
1: Zet een deurbelcamera op je deur.
0: Ja.
1: Dus daarvoor kwam ik weer langs.
0: Ja. Nou, Eswin, heel mooi. Maar dat vraagt weer wel om die toneelverenigingen... die dus samen met de politie dus misschien wel weer aan de gang gaan.
1: Ja, ik moet er weer mee aan de slag, ja.
0: Ja.
1: Ik was weer eventjes naar beneden gegaan... en dan zie je dat toch weer een golfbeweging omhoog komt.
0: Ja, dat blijkt maar weer. Ongelooflijk.
1: Dus dat, Adrie.
0: Hm. Voor de rest alles rustig.
1: Nou, een aantal aanhoudingen, maar dit vond ik eventjes het belangrijkste.
0: Ja. Ja, een van de aanhoudingen was dus midden in de nacht, volgens mij in Lekkerkerk ergens. En dat was ook een discussie die wat uit de hand gelopen was, zeg maar. Maar heb jij misschien niet eens meegekregen?
1: Zeker.
0: Ja, dat heb jij wel meegekregen.
1: Ik was niet bij, maar ik weet waar het is.
0: Ja.
1: Jij weet ook waar het is?
0: Ja, ik weet ook waar het is. Dus.
1: Okay. En waar is het dan?
0: Koninginnenweg.
1: Ja.
0: Ja, precies. Ja, goed geraden.
1: Wat is daar de Koninginnenweg?
0: Nee, weet ik niet.
1: Oké. Okay.
0: Weet ik niet wat daar is. Goed, we laten dat ook even in de midden. Laten we het zomaar zeggen. Heel fijn. Nou, Eswin, dinsdag ben je... Heb je dan toevallig weer gelegenheid om...
1: Afgelopen dinsdag was ik er niet. Toen had ik een controle op de surfplas.
0: Oh.
1: Om één keer in een jaar hebben wij als wijkagenten... gaan we een van de wijkagenten die organiseert wat.
0: Ja.
1: In dit geval was de wijkagent van Krimp aan de Lek. Heeft al samen met de Staatsbosbeheer, met de boswachters... rondom de surfplas onder andere gecontroleerd op fietsers, bromfietsers, fatbikes... dat soort dingetjes allemaal.
0: Ja.
1: En dus ik was er afgelopen dinsdag niet.
0: Nee. En ook nog wat boven water kunnen halen, letterlijk.
1: Ja, dat wel.
0: Altijd wel, hè? Dus.
1: Ja.
0: Oké, we wachten het weer stil af of je dinsdag weer aanwezig bent.
1: Dinsdag ben ik weer.
0: Maar goed zo.
1: Ben jij er niet, hè?
0: Nee, dan is Jos...
1: Maar soms kom je wel eens een bakje doen hierachter.
0: Ja, soms wel, maar dat is dan puur toevallig. En dat moet ook maar net passen in het schema, zeg maar. Ja. Goed, Eswin, dankjewel voor nu. En dan hebben we het weer gehad. Maar we hadden ook nog weer, zoals altijd, hebben we dus een muziekje voor jou speciaal. En dit keer is het voor mij een hele vreemde jongeman. Ik zal eens even kijken. Stereo Love, zeg jou dat wat? Ja, toch? Dat is toch wat?
1: Dat is hem. Dat is hem. Zeg jou dat wat?
0: Nee, dat zegt mij helemaal niks.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ik zal eens kijken, want hij weigert voorlopig nog eventjes alle diensten en zo. Dus we zullen eens even kijken of het nu wel wil lukken. Live radio, Eswin, je weet het, is goede radio. Wij improviseren soms het een en ander, maar ik heb hem volgens mij gevonden. Ja, Eswin mee.

Zo, dat je dat ook even weet. Edward May was dat natuurlijk met Stereo Love. Dat is dus aan de ene kant en aan de andere kant met elkaar opgeteld. Helemaal goed, toch? Ja, 10:30 alweer geweest. We hebben net Gert van den Berg al even gesproken. Hij zegt, kan een half uurtje later. Ja hoor, dat kan een half uurtje later. Dus dat gebeurt, nou pak een beet, 10:45. Dan komt hij even langs in de uitzending hier bij RTV... om te vertellen over zijn infoshow. Dat even strakjes. Maar we waren eigenlijk gebleven voor het weer en voor Eswin... bij het nomineren van het vrijwilligersgebeuren. Want ja, die... Oké. Daar waren we dus gebleven. Dus dat verhaal, dat gaat nog even verder. Want we hebben de waarderingsprijzen dus. En dat is speciaal voor, vrijwilligersorganisaties... die dus met plannen rondlopen en projectmatig aan de gang gaan. Die dus echt zijn weerslag hebben op hier deze streek en zo. En een dikke link hebben vooral. Dat is wel belangrijk. Maar er is ook nog een andere benoeming. En dat is dus voor de vrijwilliger van het jaar. Een bokaal, bloemen en een cadeaubon van €50. Hè? Helemaal mooi. Dat kan allemaal. Dus als je zegt van ja... dat is toch wel iemand die dus veelal tussen de coulissen, zogezegd, aan het werk is. In het anonieme en zo. En dan toch nog eens eventjes in het zonnetje. Ja, die moet toch eigenlijk toch wel eens een keer in het zonnetje gezet worden. Laat het dan weten bij de gemeente en nomineer degene. En dan kan dat voor zowel een senior als een junior vrijwilliger. En die wordt dan via de jury dus bepaald wat er gaande is. En dat wordt dan ook meegenomen in dus de waarderingstour... die dus later dit jaar op 27 november wordt gehouden. Dus we horen daar vast en zeker nog wat meer van en zo. Eens even kijken, somber. Nou, ja, zo somber is dat toch ook weer niet, want het is gewoon een mooi lied. En hij is nog populair ook. Somber dus met My Body is Not Ready. Oké. Nou ja, dan wachten we nog even totdat dat wel het geval is. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een extra bakje koffie scoren. Laten we dat eens even doen. Jazeker.

Ja, dat kan hij dan wel zeggen. Maar wij moeten wel door natuurlijk. Hè? He is not ready. Nou, wij wel. Dus. En dat is dat extra lekkere bakje koffie. Dat staat hier net naast mij. Dus op een veilige plekje. Zodat het niet risico inhoudt voor het schuifwerk, zullen we maar zeggen. Helemaal mooi. Ja, we kijken dan... er naar uit dat we straks eventjes contact hebben met Gert van den Berg. En dat komt dan helemaal goed. Maar eerst maar even een stukje muziek, hè, naar al die gesproken woorden van die en gene. Wordt dat hoog tijd. Dit is uit het programma De Beste Zangers. En het is ook nog van Yves Berendsen. Dus nou jongens, laat maar eens horen.

Nou ja, misschien. Als ik tijd heb, dan, ja, dan komt dat goed. Kom vanavond naar mij toe. Van Yves Berendsen en zo. Uit dat wereldse, inmiddels toch wel beroemde programma van ja, Beste Zangers en zo. Daar komt soms heel mooi, mooi materiaal uit weg. En dat is heel leuk om dat dan ook weer vanaf de zijkant mee te maken. Hè, toch? Helemaal waar. Ja, we hebben ook nog een mededeling voor inwoners van Schoonhoven. Want ja, de N210 die wordt vanaf volgende week, wat zeg ik, vanaf dit weekend, afgesloten. En dus kunnen we er niet door wat betreft het grof afval, wat normaal in de Milieustraat terechtkomt en zo. Want Schoonhoven is nog steeds aangewezen voor de capaciteit in Lopik en zo, volgens de afspraken die daar gemaakt zijn. En dus ja, wordt er dus de gelegenheid geschapen voor de inwoners van Schoonhoven om dus tijdelijk gebruik te maken van de Milieustraat in Bergambacht. Dus afspraakje maken en dan komt het helemaal goed. Ja, echt wel. Dus ja, en misschien is dat wel een voorbode van iets wat dus gaat komen in de toekomst. Namelijk dat alle inwoners van Krimpenerwaard dus gebruik maken van één en dezelfde Milieustraat. Hè? Dat is wel, zou wel mooi zijn. Harmonisatie heet dat toch, zo ongeveer? Ja. Hier is Sol Mieu bij RTV Krimpenerwaard.

Ja, het feels like home. Het lijkt de studio van RTV Krimpen de Waterwel. Het feels like home. Nou en of. Saumieu was dat. 11:15 is het alweer. En ja, dat allemaal hier bij RTV Krimpen de Waard. Goh, mooi. Voor je het weet is het weer oud en nieuw. En nou ja, dan weten we het. Hè. Dan werd er tot voor kort nogal stevig gewerkt met vuurwerk en zo. Maar er is een landelijk vuurwerkverbod uitgevaardigd. En dat houdt dus in dat officieel, let wel, officieel... is er geen mogelijkheid tot het afsteken van vuurwerk. En dat is een kwestie hoofdzakelijk toch voor 80% een mentaliteitskwestie... van dat doe je dan ook gewoon niet en zo. Maar die overige 20%, ja, die gaan naar België... of die gaan naar Duitsland of naar Polen of zo. En dan komt er toch wel weer wat vuurwerk op de illegale manier binnen de grenzen en zo. De gemeente heeft een mogelijkheid, alleen dit jaar niet. En dat geldt ook voor de gemeente Gouda. Om dit jaar dus, om voortaan in de toekomst over te gaan tot een zogenaamde ontheffingsregeling. En dan kunnen dus instanties of verenigingen, die kunnen dus een zogenaamde vuurwerkfestivalletje dus organiseren. En met medeweten van de gemeente via vergunningstelsel. En ja, dat is dus dit jaar niet aan de orde, omdat er geen capaciteit is en geen mogelijkheid. Het is te kort dag gewoon. Zo moet ik het misschien wel het beste samenvatten. Dus geen mogelijkheid. Dus officieel is het hartstikke stil, zeg maar, met oud en nieuw aankomend jaarwisseling. Ik wil dat allemaal nog maar eens even zien. We zetten daar natuurlijk grote vraagtekens tussen. Maar ja, goed. Dus zoals gezegd, het is te hopen dat ook inderdaad de regeling zoals ze gaan gelden, dat die ook werkelijk een beetje fatsoenlijk wordt nageleverd. Alleen sterretjes en wat lichte rotjes, die mogen, hè? Ja, die mogen. Dus nou ja, we zullen het meemaken en zo. Maar voorlopig geen vergunning voor ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk in zowel de gemeente Gouda, heb ik gehoord, als... de gemeente Krimpenerwaard. Dus waarvan akte? En waarvan akte? Ja. Even lekker rustig aan. Even lekker rustig aan. Gewoon heerlijk. Ja. Beetje reggae-achtig. Lekker!

0: Ja, never. Can say goodbye en gonna say goodbye. Wat een lief liedje is dat. Wij gaan eens eventjes naar de bezigheden van Gert van den Berg. Want die is weer druk in de weer natuurlijk. Volgens mij zit hij op een terras in het zonnetje. En heeft hij weer een kopje koffie voor zijn neus of zo. Of niet soms, meneer van den Berg. Goedemorgen.
1: Dat klopt helemaal. In de buurt van het centrum van Utrecht zitten wij. Er wordt hier ook een Neude Bierfestival georganiseerd, zie je staan.
0: Oh jee.
1: Dus we kunnen ons... We gaan er tegenaan, zeg maar, dit weekend.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Dus, maar de conservenfabriek is weer in actie vanmiddag hier bij RTV Krimpenerwaard. En daar zit een infoshow in. En daar heeft toch wel weer de nodige aandacht die dus het verdient. Dus krijgt nu de aandacht, want Gert die zegt even precies wat er gaat gebeuren. Toch?
1: Ja, we hebben jouw vriend Jan Gouwens weer aan de lijn.
0: Oh ja.
1: Want het culturele café in Amersfoort gaat weer beginnen, het nieuwe seizoen.
0: Hmm.
1: Ik praat ook met Annette Bos. Dat gaat over een preesdienst die aanstaande zondag wordt georganiseerd in Haastrecht. Ik praat ook met Jaap Uitenboogaard van Theater Het Kwartier uit Spoorwijk. Daar gebeurt ook van alles. We hebben de Chris Keuze. Ik praat met Erik Rietveld over de nieuwe klucht van toneelvereniging Arto Post Laboro uit Schoonhoven. Ik praat ook nog met Rinus Herreboud over een Thijzee-viering die aanstaande zondag wordt gehouden. En ik praat nog met Anja Oosterlaken, directeur van de bibliotheek, over het feit dat hun nieuwe pand is opgeleverd. En of dat een hele mooie bibliotheek gaat worden, zeg maar.
0: Ja, ik denk het wel. Ja,
1: ik denk het ook. We bellen ook nog met Hans Paling over de sport.
2: Kijk,
1: praten we even met Ilja Bakker, want men kan zich weer aanmelden voor de Alpe d'Huez voor volgend jaar. Gaat iets anders dan anders. Maar Ilja legt even uit hoe dat zit.
0: Ja.
1: We bellen met André Jonkheid, want Sociëteit Kerskessé, die is weer geopend morgenavond. Praten ook nog, ik hoop dat het lukt, met zanger Peter Dons, want 40 jaar geleden begon hij in Lekkerkerk, maar hij heeft vanmiddag een optreden, dus dat hangt er weer even om of hij op tijd klaar is.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, we bellen ook nog even met Gerrit-Jan Miedema over het IJsseldijk Kerkconcert van morgenavond. En we hebben Dirk nog even aan de lijn. Dat was het zo'n beetje.
0: Kijk eens aan. Ook nog een beetje muziek ertussendoor en zo.
1: Ja, ik neem wel wat leuke cd'tjes mee. Dus dat komt wel goed.
0: Ja, dat zal best. Want ja, je bent pas geleden bij een
1: rommelmarkt?
0: Een kringloopfestival.
1: Een kringloopfestival geweest.
0: Ja, precies. En zo dus.
1: Ik heb wel wat leuke cd'tjes gekocht.
0: Ja, precies. Oké. Dan heb ik nog nieuws voor jou. Want aanstaande maandag heb ik helaas wederom geen tijd om snabbel en babbel mee te maken.
1: Oh jee.
0: Want dan zijn we met de dagbesteding een dagje uit. En dat,
1: gezellig.
0: Ja, dat is hartstikke gezellig. Met 150 man. Dus dat is een waar project, zeg maar. Dus dat gaan we dus maandag doen. Ja, je kan maar
1: een fijne dag.
0: Je kan maar op één plaats gelijk zijn, hè. Dus precies. Helemaal goed.
1: Druk.
0: Agenda's overvol. Maar ja, dat is wel leuk ook eigenlijk. Gert, we horen jou vanmiddag tussen 3 en 5 hier bij RTV Krimpenerwaard bij de infoshow.
1: Ja, jij nog veel succes met je programma.
0: Ja, dank je. Hoi. Doei.

0: Ja, je zal ze maar tegenkomen, zo'n angel in blue jeans. Levensgevaarlijk. Echt dik in de risicofase. Wij gaan eens even op de knop. Oh jee, het is alweer bijna tijd voor de uurwissel en zo. Dus nou, dat komt dan goed uit. Hoewel. Ja.
1: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee. Stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee. Stem af op 12D. DAB Plus.
0: Straks gaan we verder met deel 3. Het laatste stukje van deze hele week. Van dit programma hier bij RTV Krimpen de Waard.
2: Nou...

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Van Driel Transport uit Bergambacht en De Lek Beton uit Grootammers.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht en werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Vriend worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenerwaard.nl. Steun ons en word vriend. Dank u wel.

0: maart. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpende Waard.
1: Inderdaad, dan hoef ik het niet meer te zeggen. Hè? Dus onze correspondent in Waddinxveen die is daar druk mee in de weer om telkens dit soort dingetjes voor ons te maken. Heel fijn. Zeg, er is weer een pubquiz. Ja. Wanneer is die dan? Nou, 2 oktober. Is dat toevallig vandaag? Ja, dat is toevallig vandaag. Want dan is er weer een pubquiz in het kwartier in Stolwijk en zo. En ik heb gehoord dat er nog plaats is voor 1 of 2 groepjes... die dus mee kunnen doen met die pubquiz. En het is tegenwoordig een pubquiz die met zijn tijd meegaat... want er wordt geantwoord via stemkastjes en zo. Dat zie je soms op tv, weet je wel, met die grote quiz-situaties en die quizprogramma's. Maar dit keer ook in het kwartier, want de pubquiz, dat is wel een traditie, maar wel aangepast aan deze tijd en zo. Maar het, in principe blijft dus alles hetzelfde. Hè. Er worden vragen gesteld op allerlei terreinen, muziek, eigenaardigheidjes, mooie verrassende weetjes en noem het allemaal maar op. 10 euro per persoon. Dat wil zeggen 40 euro per equipe van 4 personen. En dat kan nog steeds. Je kan je daar nog voor aanmelden bij het kwartier stolwijk.nl en zo. En dan belooft het weer net als al bij die andere pubquizzen in het kwartier weer uitermate gezellig en sfeervol te worden en zo. En dat is alleen maar fijn om te horen en zo. Dus wat wij gaan doen, dat is een aanpassend muziek. Everything is alright en zo. En ik zal maar niet zeggen wie dit gaat zingen. Want dat zou misschien wel een vraag kunnen zijn voor diezelfde pubquiz en zo. En je mag het zelf dus beoordelen en zo. Ik weet wel dat het een hele moeilijke is. Als dat inderdaad het geval zou zijn dat deze vraag gesteld wordt. Wie zingt het nu volgende liedje? I'm gonna

Zo, dan weten we dat ook weer. Weet je wie dat nou zong? Nou, ik zeg het niet. Ja, DJ Coco. Dus dat zou een mooi antwoord kunnen zijn. Afijn, over pubquizzen gesproken. Er is er nog eentje en die is dan vrijdag de 9e. En dat is dan in Haastrecht. Maar daar hoeven we verder niets meer over te vertellen, want die is uitverkocht. En er is ook nog vanavond in Haastrecht een foute bingo. En ook die is uitverkocht. Dus daar hoeven we verder geen aandacht meer aan te besteden. Nee, dat is ook gemakkelijk en zo. En voor de rest, ja, er is weer van alles te doen. We gaan straks eens eventjes wat verder koekeloeren wat er gaande is en wat er dus zeg maar te beleven valt en zo. En ondertussen gaan wij gezellig een reisje maken. Nou ja, gezellig. Amerika is tegenwoordig niet zo gezellig meer als je het mij vraagt. Maar goed, Boston ligt daar wel in als mooie plaats. Een citytrip dus met Stella Levy.

Ja. Volgens mij is het daar best wel gezellig in Boston en zo. Nou, ik ben er nog nooit geweest, dus Stella die kan mij dus echt alles vertellen en op de mouw spelden, want dus dat. We waren aanwezig in Boston samen met haar, dus hier bij RTV, Krimpen en Maat. Nou, eens even kijken, we gaan nog eventjes door met, alvast naar volgende week. Want dat is 10 oktober, dan is er nogal wat te doen. Dan is het weer qua planning toch wel weer, wat mij betreft een beetje scheve zaak. Want dan is er weer keus. Op verschillende plaatsen wordt dan weer muziek gespeeld en zo. Dus. Maar goed, Steel, Tribute to Spandau Ballet, is dus aan de beurt bij het Theater Concordia in Haastrecht. Tributeband dus, want er zullen dit seizoen weer enorm veel tributes te horen en te genieten zijn. En dit is dan de tribute voor Spandau Ballet en zo. De muziek wordt dus door deze formatie verzorgd en dat is allemaal zaterdag de 10e oktober. En dat is allemaal om 7:15 en zo. En geldt dan voor een tickettarief voor €21,50 en zo. Dus we zullen zien, we zullen het meemaken. Die tickets kan je dus daar aanschaffen. En dat is de moeite misschien wel waard voor de liefhebbers van muziek van Spandau Ballet in Haastrecht. Wacht eens. Oh, hier zijn ze al, joh. Spandau Ballet.

Ja, ja. Zo, niet zilver, geen brons, maar gewoon gold. De Spenda Ballet wordt volgende week voortgezet in Haastrecht, deze muziek. Dus dat. Maar er is al meer aan de hand. Dit weekend, is even dit weekend muzikaal ook nog wat te beleven. Nou, ik dacht het wel. Je hoeft er echt niet voor weg te gaan en ook niet voor grote afstanden af te leggen. Want je kan dus in Krimp aan de IJssel terecht in theater de Tuiter. Want daar is een optreden op deze 3 oktober... Morgenavond dus, van Shaky Ground en zo. En Shaky Ground die speelt voor €18,50 per ticket. Dus in het theater De Tuitert aan de Nachtegaalstraat in Krimpen aan den IJssel. Ja, absoluut. Dus live muziek en zo. En er is nog veel meer te doen, hoor. Ja, zeker weten. Dat wil zeggen, zondag. Daar hebben we het straks even over. Eerst maar eens even naar Brian Adams, want die heeft een hele frisse, mooie ballad opgenomen. En dat is de ballad of Terry Fox.

ja, Teddy Fox weet er meer van. De ballad van deze jongeman, Teddy Fox dus, werd bezongen door Bryan Adams. En dat was zijn laatst uitgebrachte track van zijn laatst uitgebrachte album, mag ik aannemen. 25 jaar bestaan ze al. Ja, de activiteiten van het cultuurhuis en het cultuurcafé Ammerstol, jazeker. En deze zondag is de opening van het nieuwe seizoen. 2026 en dan schuine streep 2027. Maar dat is nog

Vanmiddag nog even dat persoonlijk dus bevestigen in de infoshow bij Gert van den Berg. En dat allemaal in dus, zeg maar, het cultureel café, cultuurcafé liever gezegd, in Amstel. Weet je wat dat kost? €7,50. Nou, helemaal mooi. Dat allemaal gezegd hebben, dan kunnen we ook nog eens eventjes een buitje regen verwachten. Ja, nee, niet morgen overmorgen, maar ooit komt het daar toch wel van, hè? Maar ja, je kan zeggen van, nou, dat is hartstikke leuk en daar gaan we gebruik van maken. Maar je kan ook zeggen, we balen, moeten we de paraplu ook weer gebruiken. Maar Zakko uit Utrecht, die denkt bij zichzelf, nou, laten we het maar positief benaderen en gewoon gaan dansen met de regen. En dus dat, ja.

0: Ja, dat was nog hier eens muziek van Sako. En die, ja, dat is ook net een muziekfabriek, want die de ene naar de andere brengt hij uit. En dat met, ook met andere artiesten erbij en zo. Dus die gaat ook weer lekker. Helemaal goed. Nou, mooi. Toch iets even serieus. Ja, het landschap van de Krimpende Waards wordt op dit moment, en dat is al een paar weken aan de gang, versierd. En sommige mensen zeggen dus ook ontsierd met omgekeerde vlaggen en zo. Die dus ook een boodschap inhouden. En al die borden met al die teksten en zo, waarvan sommige al omgewaaid zijn en andere weer gesloopt zijn. Door het jongvee wat daar gezellig omheen loopt. Mooi gezicht is dat altijd. Maar ook dus bewerkt zijn met edele delen, zullen we maar zeggen. En zo. Dus al dat soort dingen houden ons toch wel bezig. Maar achterliggend ligt dus wel een verhaal van de agrarische sector, van onzekerheid, van alles en nog wat. En een paar dingen in dat hele verhaal worden toch wel eigenlijk vergeten. En daarom nemen wij u terug naar...
1: Het is december 1944. De steden hadden honger. Een brief viel op het erf. We hebben jullie melk nodig.

0: Doorsnee Radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie Oudenes.
1: Ja, Dierendag. Morgen, overmorgen, 4 oktober. Dan is het weer tijd voor een aflevering van Acoustic Sunday Live. En dat is een gebeurtenis op zondagmiddag bij de theaterbakkerij. Liever gezegd in de theaterbakkerij. En dit keer wederom met de Golden Boys. En die zijn dan voor de vuist weg aan het spelen en zo. De toegang is helemaal gratis. Het begint om 3:00. Dus voor de liefhebbers al daar kunnen zij weer terecht. Dus er is op verschillende plekken weer van alles te doen op het gebied van live muziek en zo. En dat is alleen maar mooi. We gaan lekker terug in de tijd. We gaan naar Schotland helemaal. Naar de gebroeders Proclaimers.

vrouwen, hoor, dat zijn ze. Maar we kunnen die gasten zingen, hè. Ze zijn nog steeds in de weer, hoor, die twee. Ze zijn nog wel een dagje ouder geworden, de Proclaimers. Maar voorlopig doen ze het nog hartstikke goed. Prima, de luxe. Ja, ja, volgende week, 10 oktober, dan is er Goud van Oud. Ja, dat is het devies van de muziek van Toch Vet. In de regio wereldberoemd. Ja, en ze spelen in het kwartier in Stolwijk. En dat allemaal vanaf 8:30. En met allerlei nummers. En zo. Volgens mij was dat nummer van daarnet ook een onderdeel van hun repertoire. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij wel. Toch Vet dus. Voor 10 euro per persoon kan je dus terecht voor een gezellige avond Goud van Oud. En live muziek is altijd goede muziek en zo. Dus het kwartier Stolwijk.nl is methode om dus te realiseren. Ik bedoel dus de aanschaf van de ticket en zo. Eens even kijken wat wij hebben. Oh, American West. Ja, Hold On Tight. Is dat wat? Ja, dat is wat. Daarom laten we het ook even horen. Dus deze zaterdag niet, maar de zaterdag erop is het tijd voor Goud van Oud in het kwartier aan de Jan Steenlaan in Stolwijk.

Ja, ja, ja, ja, ja. Hold on tight. Goed vasthouden. En nooit meer loslaten. Inderdaad, dat was American West en zo. Met een flink sausje AI. Oftewel AI, AI. Muziek. Dus ja, het is allemaal wat. In Krimp aan de Lek, daar is een popkoor. En popkoor Topas die heeft nog één keer voor u de gelegenheid om dus mee te gaan doen, gratis en voor niks, om via een inloopavond misschien wel deel uit te gaan maken van dit popkoor Topas. Jazeker. In de even kijken, 13 huizen in Krimp aan de Lek is het deze keer. Ze hebben het al 3 keer eerder gedaan. Maar de 4e keer is deze 5e oktober. Aanstaande maandag dus. En dat allemaal van 8 tot 10 uur. Daar komt Topas bij elkaar voor altijd. Is dat zo? Voor oefenen, trainen, whatever. En zo. En dan kan je dus vrijblijvend kennis maken met dat koor. Als je dus geïnteresseerd bent. En het al 3 keer tot 3 keer toe vergeten bent. Of geen gelegenheid gehad. Dan is dat toch wel helemaal. Hè? Dus een wereldberoemde melodie. Die dus iedere keer weer. Qua titel in ieder geval. Wat tevoorschijn komt. Achy breaky, achy breaky, achy breaky hearts en zo. We zullen eens horen wat het resultaat is van deze uitgave van datzelfde nummer.

Oreselby, Oreselby, dat is de achternaam. En de voornaam is wat makkelijker. Jerry, met Achy Breaky Heart. Wereldberoemd nummer. En nu weer in haar uitgave en haar... Ja, laatste uitgave, want het is een nieuwe versie, zeg maar, van dit nummer. En ja, zo gaat dat dan, hè. Prima. De gemeente Krimpenerwaard gaat ook door. Die hebben dus ook weer van alles naar buiten gebracht. En waaronder dus het collegeprogramma 2026-2030. Sprekstof genoeg, zou ik haast willen zeggen. Want de belangrijke edities die zijn daarin weergegeven. En dat is dus het voornemen van burgemeester en wethouders... die dat vastgesteld hebben en aan de gemeenteraad hebben toegestuurd. Dus het is... en een van de ambities, dat is... dus de bouw van 4000 woningen tot 2040 om die te versnellen en zo. Zo dan. Nou, het zou kunnen zijn, want landelijk gesproken is er wel een wind opgestoken in de richting van vermindering van regeltjes, versnelling van verkorting dus van de procedures om te komen tot vergunningen en al dat soort zaken. Dus dat zou best eens kunnen gaan gelden ook voor het coalitieprogramma van de gemeente Krimpenerwaard. En participatie wordt genoemd en zo. Dus het is echt wel mooi. Helemaal fraai. We gaan eens even kijken naar een aantal lekkere, prima nummertjes en zo. Met elkaar. Ja, zouden we eens doen. Want we horen zo weinig, maar hij is zo goed en compleet. Die George van der Pannen. Dat is echt een goeie. Alleen, misschien wel te goed. Net als Ed Struijaard. Te goed voor de hitlijsten, denk ik dan. En dit is eens een voorbeeld. Met elkaar. Hier is George. Sjors van der Pannen. Oh ja.

Ja. Sjors van der Pannen is dat. En we zijn toch met elkaar, we zijn echt met elkaar. En daarom zijn wij ook met z'n allen. Dus dat komt dan mooi uit. Hij zong erover hier bij RTV Krimpen en Waard. Ja, ken je allemaal... we gaan binnenkort... Ja, we hebben volgens mij al kennis gemaakt met Lars Blasweiler. Wie is dat? Nou, dat is de valpreventiecoördinator hier in de gemeente Krimpen en Waard. En dat allemaal via Team Sportservice is hij in de weer op dinsdag 13 oktober, samen met nog meer mensen hoor. Gaat hij dus beginnen met een project en dat is In Balans. En het is helemaal gratis ook nog. En er is een informatiebijeenkomst In Balans in de Drie Manen in Oudekerk aan de IJssel. Dinsdag de 13e oktober is dat het verhaal. Van 1 uur 's middags tot 1 uur of 3 en zo. En het is eigenlijk de uitleg over een cursus. En die cursus die bestaat uit 10 delen. En 10 delen in balans. Dan werk je in groepsverband en onder begeleiding van een getrainde professional aan het verbeteren van je balans, coördinering, lenigheid en spierkracht. Ja, ja. Want valrisico, dat is speciaal voor de oudere generatie toch wel een dingetje. Want voor je het weet, lig je gestrekt. En lig je echt nog meer gestrekt, omdat je dan weer wat gebroken hebt. En dan zijn de poppetjes aan het dansen en zo. Liever niet, natuurlijk willen we dat niet. En daarom kan je daar zelf wat aan doen. Door beter in balans te blijven en deel te gaan nemen met die cursus en zo. Dus die informatieavond, middag liever gezegd. In de Drie Manen, tussen 1 en 3 uur. In Oudekerk aan de IJssel en zo. Dat is dus waar het om gaat. En dan is Lars Blasweiler er natuurlijk ook. Dus hij is tenslotte de coördinator, hè. Zogezegd de gastheer van dit hele project en zo. Dus helemaal mooi. We hebben hier, ik kan het niet laten. Ik moet hem weer even draaien, hoor. Ik vind het zo'n gave uitgave van het nummer Roll On. Van de twee grootheden in de muzikale wereld. J.J. Gale en uiteraard Eric Clapton. En daar gaan we weer, hoor. Het is de laatste ook gelijk. Dus daar komt dan ook weer prachtig uit. Om maar eens lekker een uitsmijter te laten horen. Hierbij Goedemorgen vanuit de Krimpen en Waard.

ja, roll on. Eric Clapton, T.T. Gale. Jongen, jongen, jongen. Ja, helemaal mooi, hoor. Helemaal mooi. Goed, dat was Tot Besluit. Oh, we krijgen nog net een laatste zinnetje binnen. Want er is ook gewerkt aan de centjes voor het jaar 2027. En daarin staat bijvoorbeeld dat de woonlasten, en dat is OZB, riool en afval, stoffenheffing en dat soort zaken, gemiddeld met 6,3% zullen stijgen. Ja, alles wordt duurder, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Een huishouden met een eigen woning, die betaalt daarvoor ongeveer €5,25 per maand meer. Dus dat is keer 12, dat is pak een beetje 60, misschien wel €70. En dan, ja, dan hebben we dat ook weer gehad. Dankjewel voor het luisteren, fijn weekend en heel veel plezier met alles wat je nog van plan bent te gaan doen vandaag. Groetjes en volgende week dan zijn we er weer met Goedemorgen vanuit de Krimpen de Waard. Doei, doei.

0: programma's van RTV Krimpelenwaard worden mede mogelijk gemaakt door Kaasboerderij Schep en Boele en Rietveld Elektrotechniek.
1: U luistert naar RTV Krimpelenwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 12 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. De dag van wild- en natuurbeheer. Op zaterdag 3 oktober houdt de wildbeheereenheid Krimperwaard samen met organisaties uit het buitengebied de tweede dag van de wild- en natuurbeheer. De dag vindt plaats bij cultureel centrum De Zwaan in Berkenwoude en ook bij de hervormde kerk in Berkenwoude. U bent van harte welkom.

Info. Het nieuwe seizoen van het Cultureel Café in Abbestol. Dag luisteraars, aankomende zondag 4 oktober is het weer zover. De start van het nieuwe seizoen van het Cultureel Café in Abbestol. Ditmaal met muziek van een hele leuke band. Het begint om 3:30 PM en de entreeprijs hiervoor bedraagt €7,50 per persoon.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een bericht van de Haarsense Kring. Dag luisteraars, de Haarsense Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober het G-festival Krimpende Waard. Het evenement is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is een middag- en een avondprogramma. De G staat voor gelijkwaardig, gezellig en geweldig. Entreeprijs voor zowel het middag- als het avondprogramma, €5 per persoon. Het gebeurde vindt plaats aan de provinciale weg 107B in Haastrecht. De middag is van 4 tot 6 en de avond van 7 tot 9.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
3: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
2: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Dat weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie,

Weer 2 uur lang het beste uit country en Americana voor je bij elkaar gezocht. We beginnen meteen goed, met een jonge Texaan. Die klinkt alsof hij al 50 jaar meedraait. Verder op dit uur, Ian Noway met het album van de maand. Colter Wall als act van de maand. En 3 Nederlandse artiesten die laten horen dat je geen Nashville nodig hebt. We gaan los.

Ty Meyers is pas 18. Komt van een cattle ranch net buiten Austin. En die ranch zit al 6 generaties in de familie. Stevig fundament dus. Hij pakte op zijn 7e al die gitaar en schreef op zijn 8e zijn eerste songs. Zijn hele 3e album is een eerbetoon aan Willie Nelson. En dat hoor je meteen. Hij opende met Willie's Bloody Mary Morning uit 1974. Dan wordt het pas echt bijzonder, want Willie schuift zelf aan op Write Your Own Songs. Als 3e, Me and Paul, Willie's ode aan zijn drummer Paul English.

Lian komt van het album Canyon Falls Trailer Band, het album van de maand. Dat album past eigenlijk perfect in Crossroads. Ian Noe schrijft vanuit de wereld die hij kent, Oost-Kentucky, de mensen daar, hun verhalen en de soms harde omstandigheden waarin ze leven. Zijn nieuwe album wordt beschreven als een eerbetoon aan de mensen en de cultuur van Appalachia. Geen gelikte country, maar muziek met rafelrandjes en vooral heel veel verhaal.

Lainey Wilson staat inmiddels stevig met de laarzen in de moderne countrywereld. Met Words Ain't Enough gaat het over een bekend country thema. Soms kun je nog zoveel zeggen, maar woorden lossen niet alles op. En juist dat soort herkenbare situaties maken countrymuziek zo sterk. Wilson weet daarbij een moderne productie te combineren met de traditie van de country waarin ze is opgegroeid.

Twee bekende namen uit de hedendaagse country bij elkaar. Luke Bryan en Luke Combs. Finders Keepers is zo'n nummer dat lekker tussen de moderne Nashville country past. Toegankelijk, stevig, geproduceerd en met twee stemmen die inmiddels behoorlijk wat kilometers op de teller hebben. Het leuke van zo'n samenwerking is dat je twee verschillende generaties uit de huidige countrywereld samen hoort.

0: De act van de maand, Colter Wall. Geboren in Swift Current, Saskatchewan. Niet bepaald de plek waar je die diepe rollende countrystem verwacht. Hij begon songs te schrijven op zijn 13e na het horen van Bob Dylan. Zijn debuut-EP Imaginary Appalachia verscheen in 2015, toen hij pas 19 jaar oud was. En er komt Johnny Boy's Bones vandaan. Zijn stem klinkt alsof hij zo uit een oude bluesplaat is gestapt.
1: Well, I wish I was in the land of cotton. Old times, they are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland.

Mensen die werken, liefhebben, fouten maken, opnieuw beginnen of gewoon proberen de dag door te komen. En eigenlijk is dat precies wat Ordinary People van Steve Wilkinson zo mooi maakt. Vader Steve is bekend geworden met het trio The Wilkinsons, waar zijn zoon en dochter deel van uitmaakten. Geen grootse verhalen nodig. Soms is het dagelijks leven al interessant genoeg voor een goed country nummer.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Wim van der Vliert is al jarenlang actief binnen de Nederlandse countrywereld. Met 25 Years krijgen we een nummer dat mooi past bij iemand die inmiddels heel wat muzikale kilometers heeft gemaakt. Country is al lang geen Amerikaanse aangelegenheid meer. Ook in ons land wordt prachtige rootsmuziek gemaakt. Daar maken we bij Crossroads graag ruimte voor.

Nog een Nederlandse naam in deze rubriek. Niels Buis, met de prachtige titel When the Devil Was Asleep. Alleen de titel roept al een verhaal op. Want wat gebeurde er toen de duivel even niet wakker was? En wat gebeurde er daarna? Dat soort titels houden de fantasie lekker aan het werk. En verhalen vertellen, daar draait country eindelijk altijd om.

Tot slot nog een Nederlandse zanger, Hans van der Velde met Here at the Bar. Met zo'n titel zie je het tafereel meteen voor je. Een bar, een drankje, misschien een jukebox op de achtergrond en iemand die zijn verhaal kwijt moet. De bar is in countrymuziek natuurlijk een soort tweede woonkamer. Er zijn liefdes begonnen, relaties geëindigd en heel wat tranen vergoten.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Ian Noway met Tobacco Moon, afkomstig van Canyon Falls Trailer Band. Het album is sterk verbonden met de streek waar Noway vandaan komt en met de mensen en verhalen uit Oost-Kentucky. Noway heeft daarbij duidelijk een voorkeur voor liedjes die niet alleen mooi klinken, maar ook iets vertellen over een plaats en de mensen die daar wonen. Dat maakt Ian Noway een interessante naam binnen de Americana.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Tweede kansen, daar heeft country muziek er natuurlijk nogal wat van. Een relatie die opnieuw begint. Iemand die zichzelf probeert te herpakken of gewoon de beslissing om het verleden achter je te laten. En misschien is dat wel de kracht van een goede country song. Een titel van twee woorden kan genoeg zijn om een heel verhaal in je hoofd te laten ontstaan. Pug Johnson met Second Chances.

0: Hiermee komen we aan het einde van het eerste uur. Een titel met twee uitersten. Mr. Clean tegenover Mr. Mean. Goed tegenover kwaad. Netjes tegenover rauw. Dat soort tegenstellingen zijn natuurlijk prachtig materiaal voor rootsmuziek. Dom Glynn en His Sunday Best zingen erover.
1: Zometeen nog een uur country.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim €500 miljoen hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling €5,7 miljoen opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van €75 miljoen. En nu heeft hij zo'n €70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

We gaan verder met deel 2 van Crossroads. Colter Wall is meteen weer van de partij. Met niet één, maar twee nummers. Verder horen jullie Dolly Parton's versie van Old Flames, Dean Dillon als songwriter en Josiah Siska die we in de spotlight plaatsen. Genoeg te doen dus. Blijf luisteren. We begonnen met Lauren Watkins. I Was Fine Before I Met You is een titel waar eigenlijk weinig uitleg meer bij nodig is. Je kent dat gevoel misschien wel. Alles ging prima, totdat die ene persoon je leven binnenkwam. En daarna is niets meer helemaal hetzelfde. Een mooie, moderne countrystem om dit tweede uur mee af te trappen.

Colter Wall met nog twee nummers van Imaginary Appalachia. The Devil Wears a Suit and Tie is inmiddels goud gecertificeerd en werd gebruikt in de serie Outer Range. Sleeping on the Blacktop verscheen als eerste single van het album en is zelfs platina geworden. Beide songs schreef hij helemaal zelf. Ze laten precies horen waarom hij al vanaf zijn debuut vergeleken werd met Guy Clark en Townes van Zandt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De Heidelberg Fisherman's Ball is een mooi voorbeeld van de manier waarop Noé verhalen vertelt. Op Canyon Falls Trailer Band combineert hij persoonlijke herinneringen met verhalen uit zijn omgeving in Oost-Kentucky. Het album heeft zelfs een fictieve band als uitgangspunt, waarmee Noé verschillende personages en verhalen tot leven brengt. Het is Americana, die je niet alleen hoort, maar waarin je bijna een landschap voor je ziet.

0: Een auto en countrymuziek, dat blijft een gouden combinatie. Dasha neemt ons mee in een 82 Chevy. In countrymuziek is een auto vaak veel meer dan vervoer. Het is de plek waar je iemand ontmoet, waar je ruzie maakt, waar je afscheid neemt of waar je gewoon instapt en besluit een eind te gaan rijden.
1: Crossroads. Hot stuff.

Van moderne country naar bluegrass. A.J. Lee en Blue Summit met Wish I Could Stay. Akoestische instrumenten, meerstemmige zang. En vooral dat ritme dat de muziek bijna vanzelf vooruit duwt. De titel is tegelijkertijd behoorlijk herkenbaar. Soms zou je ergens graag willen blijven, maar weet je dat je toch moet gaan. Wish I could

0: De cover van deze week.
1: We zijn terug bij een nummer dat we in het eerste uur al hoorden. Joe Sun bracht Old Flames Can't Hold a Candle to You in 1978 uit en scoorde ermee een nummer 14 hit. Dolly Parton nam het nummer vervolgens op en haar versie bereikte in 1980 de eerste plaats van de Amerikaanse countrylijst. Dezelfde song, twee totaal verschillende stemmen en twee momenten in de countrygeschiedenis. Eerst Joe Sun, nu dus Dolly Parton.

Een mooie titel, Run Out of Road, voor een countrylied. Want vroeg of laat kom je ergens een keer aan het einde van de weg. Orville Peck combineert zijn karakteristieke stem met een sound die duidelijk uit de klassieke country-traditie put, maar tegelijkertijd heel eigentijds klinkt. Dat maakt hem zo interessant binnen de huidige rootswereld.

Dean Dillon, geboren in Lake City, Tennessee, is een van de grootste songwriters die country heeft voortgebracht. Ook al ken je zijn naam misschien niet meteen. Hij schreef meer dan 80 songs voor George Strait, waaronder The Chair en Oceanfront Property. En is medeschrijver van Tennessee Whiskey, dat later wereldberoemd werd via Chris Stapleton. In 2002 ging hij de Nashville Songwriters Hall of Fame in. In 2020 zelfs de Country Music Hall of Fame. Deze keer drie songs van zijn soloalbum Slick Nickel uit 1988. The New Never War of My Sweet Baby. I Go to Pieces and Appalachia Got to Have You Feeling in My Bones. Dean Dillon, een Nashville veteraan die eindelijk zijn eigen songs mag brengen.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Bij Sierra Farrell weet je eigenlijk nooit precies welke muzikale afslag ze neemt. Country, bluegrass, folk, oldtime. Ze putt uit verschillende hoeken van de rootsmuziek en maakt er vervolgens haar eigen wereld van. Pair of Dice past mooi in dat beeld. Een beetje gokken, een beetje risico nemen en kijken waar het leven je brengt.

Een titel die eigenlijk prachtig past bij countrymuziek. Want hoeveel nummers zijn er niet geschreven over het verleden? Maar soms moet je dat verleden ook gewoon afsluiten. Een bladzijde omslaan. En kijken wat het volgende hoofdstuk brengt. Turn the Page staat op How to Be Me van Colton Bolin.

Tijd voor de rubriek in de Spotlight. Vandaag staat Josiah Siska centraal en we doen dat met twee nummers. Paying Bills en I Saw the Neon Light. Siska heeft een duidelijke liefde voor de traditionele kant van country en bluegrass, maar weet die traditie te verbinden met een eigen tijdse sound. Deze twee titels laten eigenlijk mooi twee kanten horen. Paying Bills gaat over iets heel alledaags. Zorgen dat aan het einde van de maand de rekening betaald is. Daarna stappen we de nacht in met I Saw the Neon Light.

We zijn alweer aangekomen bij het laatste nummer van deze aflevering. Priscilla Block met Maybe Next Time, Honey. Misschien de volgende keer, schat. Dat klinkt vriendelijk, maar je kunt je natuurlijk afvragen hoeveel daarvan nog echt gemeend is. Want in countrymuziek is afscheid nemen soms heel simpel. Geen lange uitleg, geen dramatische speech, gewoon misschien een volgende keer. Daarmee sluiten we 2 uur Crossroads af.

0: V. Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.
5: Hey Gert, is het al weekend?
6: De infoshow met Gert van den Berg.
5: Elke vrijdag van 3 tot 5.
6: De infoshow met Gert van den Berg.
3: Een programma met inhoud, gezelligheid en veel muziek. Het laatste nieuws uit de Krimpen-Urwaard. De tv-gids voor vanavond. De historisch-agrarische plaat onder redactie en presentatie van
7: Gert van den Berg.
8: Dames en heren, goedemiddag.

lekkere muziek van de Walls Collection. En de Braindream, dat zitten we wel eens doen hier in de studio. Een beetje te dagdromen. Hoe zou het straks zijn als we streekomroep zijn en zo. Nou, zeer benieuwd, we wachten het allemaal rustig af. 2028, daar is het zover. Bedankt Kees de Haan, de voorzitter, nog even voor zijn programma tussen 1 en 3 uur. En wij zijn er weer op de radio tussen nu en 5 uur met dit.

0: Zo is het. Het is weer tijd voor de infoshow. Het is weer vrijdagmiddag. Jouw weekend gaat misschien wel beginnen. Of je moet in de zorg werken. Of misschien wel in een winkel. Ja, dat gaat allemaal gewoon door natuurlijk. Maar heel veel mensen die op kantoor werken, die hebben volgens mij allemaal vrij. Op vrijdag of op vrijdagmiddag. Of zitten de halve middag aan een vrijdagmiddagborrel. Of een lekkere bak koffie met zo'n petit foodje erbij. Je weet het maar nooit. In ieder geval geniet er een beetje van. En blijf luisteren naar RTV Krimperwaard. En wij zitten hier ook gezellig aan een bakje, toch? In de studio, ja.
1: Hé, hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Nou, het is dan wat we net over hebben. Doe er nog maar eentje. Ja, wat gaan we doen in het eerste uur? Het is vandaag alweer 2 oktober. Het schiet al aardig op. Als ik André wel eens hoort met zijn Gregoriaanse kalender, dan duurt het niet zo lang meer voordat het kerst is. Dus we gaan het rustig even afwachten. Maar we gaan eens even kijken wat we allemaal gaan doen tot de klok van 4 uur. We gaan straks weer eens even bellen, dat is heel lang geleden, met Jan Gouwens van het Culturele Café in Amstel. Want het nieuwe seizoen die gaat weer beginnen. We praten ook met Annette Bos, zij is van de protestantse gemeente Haastrecht. En we hebben het over de preesdienst van aanstaande zondag. Praat ook met Jaap Uitenboogaard van Theater Het Kwartier uit Stolwijk. Wat staat er op stapel de komende weken? We hebben de Chris Keuze van deze week. Een hele leuke plaat, ik heb hem al gezien. Praat ook met Erik Rietveld. U kent hem wel van de sportshow, maar hij zit ook bij een toneelvereniging. Arto Postlaborro, en die hebben een nieuwe klucht. Daar gaan we zo even over praten. Praat ook nog met Rinus Herreboud over de Thijzee-viering aanstaande zondag in de Hoeksteen. Ja, ik heb een beetje een kuchje opgelopen, luisteraars. Dus ik heb net even de kuchknop ingedrukt. En dan hoor ik vreemde stemmen zeggen van, ja, als je een beetje verkouden bent, heb je misschien wel corona. Nou, dat hoop ik dus helemaal niet. Maar goed, we wachten het maar rustig af. Er is weinig aan te doen, denk ik. Maar wat hebben we nog meer? We praten ook nog even met Anja Oosterlaken. Zij is de directeur van de bibliotheek Krimperwaard. En we hebben het over de oplevering van de nieuwe bibliotheek. We zijn zeer benieuwd allemaal.
2: Vrijdagmiddag, de infoshow met Gert van den Berg. Ook te beluisteren op DAB+.

0: Gross. Listen to radio. Listen gewoon naar RTV Krimperwaard. Dan blijf je op de hoogte en tussendoor draaien we ook nog best wel aardige muziek. Luisteraars, aan de telefoon hebben wij een man die we een heel poos niet aan de lijn hebben gehad. En dat is Jan, die stiekem even met een ander aan het kletsen is. Maar dat is niet de bedoeling, Jan Gouwens.
1: Ja.
0: Het werk gaat gewoon door op vrijdagmiddag, luisteraars.
1: Ja,
0: het
1: gaat gewoon door, hè. Ja, inderdaad.
0: Vandaar. Maar we hebben Jan Gouwens weer aan de telefoon, luisteraars, van het culturele café in Amstel. Ja, dat is de laatste keer geweest in juni, volgens mij. Een poos geleden.
1: Ja, zeker, ja. Zeker, hele zomer geleden. Ja, dat zag ik net inderdaad ook al. Dus,
0: ja,
1: dat klopt, ja. Dat was een eindfeestje.
0: Ja, en het nieuwe seizoen gaat weer beginnen aanstaande zondag.
1: Juist, klopt helemaal.
0: Is er nog wat veranderd?
1: Een jubileumseizoen, hè. 25 jaar cultureel café Amstel.
0: Zo, en ik hoop dat het nog jaren mag blijven, luisteraars. En, maar goed, daar hebben we het een andere keer wel over. Want er zijn wat onzekere dingen, zeg maar. Maar goed, daar hebben we het later nog wel een keertje over, Jan. Maar eerst maar even, het zoet, zeg maar. Dan zout komt er nog wel een keer. Maar wat kunnen we zondag verwachten in het culturele café?
1: Zondag hebben we een band die het eindfeest heeft gespeeld. Dat is eigenlijk een van de beste coverbands van Nederland. Anouk heet die band. Ooit begonnen als Anouk Tribute Band. Maar het is uitgenoemd door de volwaardige, vooral de jaren 70, classic rock band. En ook soul en blues speler. Dus er komt van alles voorbij. En ik had ook boeken als Led Zeppelin tribute. Dus het is
0: een
1: band die alle markten thuis is. Ja.
0: Nou, dat willen we graag, luisteraars. Dus het wordt weer een hele gezellige zondagmiddag. En de entree en de aantal, is nog een beetje hetzelfde gebleven.
1: En alle tijden blijven gewoon stil. Half vier gaat de zaal lopen. Zo kwart over vier, plus minus, beginnen we. En nog steeds voor 7,5 euro.
0: Nou, hoe kan het, luisteraars? He, ondanks dat alles duurder is geworden, gaat het culturele café gewoon door voor dezelfde prijs. Nou, dat wordt zeer gewaardeerd.
1: Juist.
0: Maar kan je dan nog wel de bands bestellen die je wil hebben, Jan?
1: Als we genoeg mensen krijgen, dan is het prima om te krijgen. Maar zoals het vorig seizoen ging, dan lopen we nog steeds prima en dan kunnen we nog steeds van onderkomen. En we hoeven geen geld over te houden. Ik bedoel, als we elkaar maar dekken, is prima.
0: Nou, je hoort het, luisteraars. Ga er gewoon naartoe. Aanstaande zondag. Het gebouw in Amstel, daar gebeurt het allemaal. Nou, Jan, we gaan jou gewoon over 2 weken weer even bellen.
1: Ja, inderdaad.
0: Hey, fijn weekend.
1: Beter nieuws hebben.
0: Ja, dat is zeker. Dan hebben we het er gelijk even over. Hey, de groetjes. Doei.
1: Oké, de groeten.
0: Dag. Dag.

0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Annette Bos. Zij is van de protestantse gemeente in Haastrecht. Ja, Annette, hartelijk welkom bij ons in de uitzending. Ik heb jou weer even gebeld, want we kregen een mooi foldertje in de brievenbus. Want ja, aanstaande... Mooi, ja, zeker een hele mooie. Aanstaande zondag is het weer zover. Dan is er weer zo'n preesdienst, zeg maar.
1: Ja, is er weer een preesdienst. En ditmaal misschien iets andere vorm. Nee, het is eigenlijk wel hetzelfde, maar we hebben ook vaak hele grote koren gehad. Dit keer komt Fortune. Staat op de folder ook. En dat is een soort bandje. In ieder geval komen er twee zangeressen mee en iemand op een keyboard. En die doen de hele dienst. Dus een van die zangeressen, Sterren heet ze, die zal de dienst een beetje leiden. Wil zeggen dat het thema is God ervaren. Dus zij zal ook vertellen hoe zij dat, hoe zij God ervaart. En we gaan waarschijnlijk ook, dat zal zij ook al regelen, met elkaar daarover in gesprek. En ze hebben hele mooie liederen bijvoorbeeld. Ze zingen, en dat kunnen we allemaal meezingen, van een lied van Martijn Walda. Maar ze zingen ook Sela, Opwekking, Het Onze Vader. Op een melodie van de Eagles, geloof ik, of zo.
0: Nou, ja.
1: Dus ja, het is een bandje. Je kan ze ook voor feesten en partijen uitnodigen. Dus dat kan ook. En ze doen ook top 2000 diensten. Ze zitten nu regelmatig hier in de omgeving ook. Dus het ziet er goed uit. Dus ik zou zeggen, komt allen.
0: Ja, ik zie staan een avond vol muziek, aanbidding en ontmoeting.
1: Ja, ja, precies. Ontmoeting ook altijd. Nou, dat is ook altijd gezellig. Het is na die tijd altijd koffie, thee drinken. Even met elkaar kletsen en zo. Dat is ook altijd fijn. Dus elkaar lekker zingen. Dus,
0: Nou, het gebeurt allemaal aanstaande zondagavond, luisteraars. In de protestantse gemeente, de locatie aan de Hoogstraat 134. Hoe laat begint het en is er nog een bepaalde intree?
1: Nee, entree hebben we nooit. We doen wel een collecte voor de onkosten. Maar ja, daar is iedereen vrij om te geven wat hij kan missen. En het begint om 7:00.
0: Nou, luisteraars, u bent van harte welkom. Annette, We hopen weer op een volle kerk. We gaan het afwachten.
1: Ja, dat hoop ik ook. Okay. Zou fijn zijn. Ja, welkom allemaal. Oké.
0: Tot ziens. Dag.
1: Tot ziens. Doeg.

0: muziek op de radio en dat allemaal bij RTV Krimperwaard. Ik was afgelopen zomer was ik nog bij het Gardameer, luisteraars. En dat was natuurlijk in Italië. En toen waren we daar op het Gardameer aan het varen. En toen hadden ze heel leuk, hadden ze een bandje op staan met deze muziek. Nou, dat is toch speciaal. En dan een stukje pizza erbij en een beetje wijn. Nou, dat ben je verkocht. Heel leuk allemaal. Maar goed, we zitten nu in oktober. En aan de telefoon hebben we Jaap Uitenboogaard van het kwartier, luisteraars. En ja, Jaap, er gaat van alles gebeuren vanavond, begrijp ik.
1: Vanavond, ja. Dan is de eerste pubquiz van het nieuwe seizoen aan de orde.
0: Gezellig?
1: Ja, zeker. Gezellig altijd. En mensen kunnen dan hun kennis een beetje testen, hè, met wedijver en met andere teams die aan tafel zitten. Dus dat is altijd heel spannend. En er ligt altijd wel een hele spanning over die zaal natuurlijk.
0: Ik weet het.
1: Maar het is erg onderhoudend. En er zitten ook wat vragen bij over de regio, over Krimpenerwaard en noem maar op. Dus dat wordt wel weer leuk. En we doen het voor het eerst dit seizoen met een team, een quizmaster die dus van die stemkastjes uitdeelt. Dus de mensen hoeven geen formuliertjes meer in te vullen, hoeven niks meer te schrijven.
0: Handig.
1: Ze kunnen gewoon online kunnen ze de antwoorden geven. Dat is een stukje zekerheid en toch wel mooi.
0: Moderne tijd, luisteraars.
1: Ja, en we hebben nog een paar tafels te vergeven. Dus het is bijna uitverkocht, maar we hebben geloof ik nog 2 tafels die nog over zijn. Dus als er nog mensen zijn die een team van 4 personen kunnen vormen, dan zijn ze van harte welkom vanavond.
0: Via het internet even regelen?
1: Ja, dat kan ook. En kan ook nog aan de zaal. Maar dan moeten ze zich van tevoren wel even melden bij ons.
0: Ja, dan weet je wat er komt.
1: Ja, precies. Dat is vanavond. En dan volgende week hebben we een avond goud van oud. Zoals het heet. Ja, komt wel vaker voor natuurlijk. Maar in dit keer hebben wij de regionaal bekendstaande band Toch Vet. Die ons goud van oud avondje komt opsieren. En, uh,

0: ook weer een hele dag welkom in het kwartier. Die kunnen tickets afhalen bij Drooghisterij Vlag op het Dorpsplein.
1: Oké, en wat gebeurt er op zo'n middag, Jaap?
0: Nou ja, die beginnen 's morgens al met een kopje koffie met wat lekkers erbij. Er is live entertainment. Er is een smakelijke lunch en een leuke bingo in de middag. Nou. Dus die mensen die worden de hele dag een beetje gepamperd, zou ik zeggen.
1: Ja, nou, hartstikke leuk dat dat er is. Maak daar gebruik van, luisteraars. Gewoon doen.
0: Absoluut. En dan aan het eind van deze maand, dat is de 31e, dan hebben we weer het Benefiet Korenfestival. Met de IJsselmannen, Cheerio uit Schoonhoven, het Polderkoor en de Vlisterzangers. Maar tegen die tijd hoop ik dat we nog wel weer een keer in de uitzending komen.
1: Ja, maar het is toch wel even goed dat je het zegt, want dan kunnen de luisteraars het vast, als ze zo naar de wc gaan, even op de kalender zetten.
0: Ja, precies. En ze kunnen natuurlijk het hele programma van het kwartier zien als ze even op de website een kijkje nemen. www.hetkwartierstolwijk.nl.
1: Oké. Okay. Jaap, jij weer hartstikke bedankt. Fijn weekend en tot over twee weken.
0: We zijn
1: weken.
0: Erbij, hè?
1: We zijn er helemaal bij.
0: Hey, groetjes.
1: Doei, doei.
0: Fijn weekend.
1: Dag.
2: Het ritme van het groene hart.
3: Vrijdagmiddag tussen 3 en 5, de Infoshow.

0: heerlijke muziek. Al zeg ik het zelf. Kwaliteitsmuziek uit België. Knoezo, ze doen mee met de beste zangers. Vorige week hadden ze ook weer zo'n heel mooi liedje, zo'n vertaling. Heel goed allemaal. En ja, we hopen dat u RTV Knippermaat ook een beetje goed vindt, want wij draaien dat muziek ook altijd een beetje op de radio. Vandaar. We hebben nog een berichtje, want de vrijwilligersgroep Knippermaat Oost van Woord en Daad verkoopt violen in diverse kleuren. 14 stuks kosten €9, 28 stuks €17,50. Bestellen kan via een telefoonnummer, dat is 06 13 87 99 49. 06 13 87 99 49. Die violen worden op vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober gratis bezorgd in de hele Knippermaat. Gewoon doen, dan staat de tuin er weer een beetje fleurig bij. Het wordt hier tijd voor wat fleur op de radio. En dat doen we met Chris Keizer, de stem van RTV Knippermaat. Hij heeft weer een leuke plaat uitgezocht en die gaan we draaien. Hier is de Chriskeuze van deze week.
1: Dit is het fijne van herfst. Het komt zoals het komt.
0: Heerlijk weer.
2: Chriskeuze.

0: heerlijke plaat. Douwe Bob, de nieuwste van hem. Volgens mij is hij in Amerika opgenomen. Dat zegt niet zoveel, maar het klinkt wel goed. Dat is heel belangrijk. De Chriskeuze van deze week hier bij RTV Krimperwater. En volgende week hebben we er gewoon weer eentje hier in de infoshow op de vrijdagmiddag. Voor een creatieve schildersgroep in Schoonhoven is Welzijn Krimperwaard op zoek naar een vrijwillige schilder en tekendocent. De groep komt om de week bij elkaar en wel op de maandagochtend. Denk je dat het wat voor jou is of weet je misschien iemand die daar geschikt voor is? Stuur dan even een mailtje naar info@welzijnkrimperwaard.com. Dan komt het allemaal dik voor elkaar.
1: Welkom bij RTV Krimpenerwaard. De infoshow, presentatie, Gert van den Berg. Met muziek, informatie en altijd een gezellig praatje. De infoshow.

0: luisteraars. Aan de telefoon heb ik Erik Rietveld. U kent hem natuurlijk wel van de sportshow, maar hij doet toch allerlei andere zaken. Hij speelt ook bij Arto Post Laboro. En die zijn al een heel poos bezig met het repeteren voor het, het kluchtgebeuren, zeg maar, doodgewoon. En aan de telefoon hebben we Erik en nog een paar spelers. Erik, goedemiddag. Wat is dat voor een klucht, doodgewoon?
1: Ik moet hem toch scharen onder de platte klucht.
0: Platte klucht?
1: Ja, sinds twee gezinnen ontmoeten elkaar. Waarbij de een zit in geldnood. En waarvan de anderen denken van nou, die hebben veel geld. Ja, daar zitten ze achter mekaars geld aan. En daar spelen ze dus één proef uit. En dat is dat de ene moeder vrij... Ja, allebei de moeders zijn vrijgezel. En de zoon ook. Oh. Maar ze laten één zoon, proberen ze dus die moeder over te laten halen. Door middel van, ja, hoe noem je het? Een gezelschapsjongen.
0: Een gezelschapsjongen.
1: Ja.
0: Nou, dat klinkt heel gezellig. Dat zal ongetwijfeld lachen worden. En zijn jullie al lang bezig met het repeteren voor het stuk?
2: We zijn nu een half jaar bezig met repeteren voor. Nou, 8 maanden eigenlijk, want we hadden extra tijd om om te oefenen en te doen.
0: Is het moeilijk om moeder te spelen of was je al moeder?
2: Ja, ik ben moeder en het is niet zo moeilijk om moeder te spelen. Maar mijn zoon is Ken, in dit stuk is nogal hysterisch. Dus het is wel nieuw voor mij hoe dit proces zo verloopt met z'n allen. Maar het is echt heel erg genieten en we doen dat met zoveel plezier al met z'n allen deze periode. En we hopen gewoon dat we ook mensen blij kunnen maken, want daar doen we het eigenlijk voor. Want we repeteren keihard en we vinden het ook leuk als er dan echt de mensen komen die echt komen kijken om te genieten.
0: Ja, dus lekker lachen, zeg maar.
2: Ja, het is echt een hilarisch tafereeltje. Dus als je zin hebt om een pijn in je kaken, zou ik zeker komen kijken.
0: En dat kan al vanaf morgen, hè? Want 3 oktober gaan jullie beginnen. En jullie hebben nog een paar voorstellingen. Wanneer precies? Weet je dat uit je hoofd?
2: Ja, het is 3, 4 oktober en dat weekend daarna. Dat is
1: vrijdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag. We beginnen altijd met een zaterdagavond. En een zondagmiddag, een matinee, een avondvoorstelling, een matinee. En dan de week daarna hebben we de vrijdagavond, de zaterdagavond en de zondagmiddag.
0: Kaarten zijn al verkrijgbaar?
2: Oh ja, kaarten zijn verkrijgbaar op artotheater.nl te Schoonhoven. Okay. Dus artotheater.nl. En kom, neem gerust je beste vriendin mee. Je moeder, je dochter. Maakt niet uit, iedereen is welkom.
0: Je zoon kan je ook meenemen natuurlijk.
2: Je zoon, zo is dat.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. En het gebeurt dus allemaal, luisteraars, in het Arto Theater in Schoonhoven. Nou, ik wens jullie heel veel succes. En dat zal ongetwijfeld een dolle boel worden, denk ik.
2: Ja, dus voor de duidelijkheid nog even. 3 en 4 oktober hebben wij voorstellingen. En 19 en 11 oktober. Iedereen is welkom.
0: Nou, beste mensen, het wordt ongetwijfeld heel gezellig. Ik wens je veel succes. En met z'n allen luisteraars naar het Arto Theater in Schoonhoven.
1: Yes, begrijp hè. Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Dag.
3: RTV Klimpenewaard. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep RTV Klimpenewaard.

0: vrijdagmiddag in de Infoshow. Fijn dat je luistert, we zijn er nog tot de klok van 5 uur. Aan de telefoon, luisteraars, hebben we Anja Oosterlaken. Zij is de directeur van de bibliotheek Rimperwaard, die alweer heel wat jaartjes bestaat, zag ik ergens staan. Klopt dat, Anja? Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, dat klopt. 20 jaar.
0: Zo.
1: Dat als bibliotheek Rimperwaard. Daarvoor waren er natuurlijk ook bibliotheek in de Rimperwaard, maar als organisatie bibliotheek Rimperwaard bestaan wij 20 jaar.
0: Klopt. Nou, hartstikke mooi. In bijna alle kernen is er wel een filiaaltje te vinden, luisteraars. Dus u komt ze overal tegen, denk ik.
1: Precies. Ja,
0: en
1: klopt.
0: Ik denk dat jullie ook een beetje blij zijn. Want ik zag toevallig van de week een persbericht. Dat woensdag 23 september is de kazerne in Schoonhoven opgeleverd. Dan denken de mensen misschien, nou en? Waarom? Wat is daarmee? Ja. Maar dat wordt jullie nieuwe locatie, toch?
1: Dat wordt onze nieuwe locatie. En het was eigenlijk de kantine van de kazerne ooit. Heel vroeger, begreep ik. Okay. En daarna hebben er allerlei andere partijen in gezeten. Een kweekschool, de Velvervakschool, het dienstencentrum voor senioren. En nou, toen heeft het een aantal jaren leeggestaan, vervallen, Antikraak bewoond. En het is het afgelopen jaar helemaal gerestaureerd en opgeknapt. En Doelenplein 12 is weer in volle glorie hersteld, zoals de wethouder zei bij de overdracht. Ja, en dat is het pand. Het pand is weer plaatje op de markt van Schoonhoven. En nu is de volgende fase, want nu moet er een bibliotheek in.
0: Ja, en is, daar, is dat nou groter dan het pand wat je eerst had, of is dit kleiner?
1: Nee, het is qua vierkante meters ongeveer even groot. Alleen het is natuurlijk een ander soort pand. Het heeft een begane grond en 2 verdiepingen. En er zit een trappenhuis in. Dus qua vierkante meters die je op een gegeven moment echt kunt gebruiken, is het kleiner. Maar doordat je dat op een handige manier kan indelen, denken wij dat het uiteindelijk gewoon een hele mooie, goede plek zal worden voor een bibliotheek. En het gaat niet zozeer om de vierkante meters, maar om wat je er neerzet en hoe je het neerzet en hoe je daarmee omgaat.
0: Ja. En dat, het is volgens mij ook een statig gebouw waar zo'n bibliotheek eigenlijk in hoort, denk je, of niet?
1: Ja, en het is nu de interieurinrichters hebben daar een heel mooi concept voor neergelegd, wat heel goed past bij het type gebouw, maar wat ook voldoet aan de eisen van de moderne tijd. Want mensen moeten natuurlijk kunnen lezen, mensen moeten kunnen gebruik maken van internet, mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten. De taalmaatjes moeten natuurlijk terecht kunnen in cursussen en trainingen, het historisch ontmoetingspunt. Nou, dat is allemaal ingepuzzeld, zal ik maar zeggen. En afgelopen maandag zijn de interieurbouwers begonnen en ik kom er net vandaan. Het gaat gewoon heel hard en het wordt heel mooi.
0: Hartstikke mooi. En wanneer denken jullie nu open te gaan daar?
1: Wij zijn 17 oktober voor het laatst open in de tijdelijke vestiging waar we nu zitten, aan de Bergambachtenstraat. En op 16 november, maandag 16 november, zijn we aan de Doelenplein open voor het publiek, voor de eerste dag. Ja.
0: Oh, ik zie ook staan, er is nog een officiële opening. Is dat ook in november?
1: Nee, dat wordt december. En we zijn nog aan het communiceren over de exacte datum. Want is een agenda van wethouder, burgemeester en zijn natuurlijk redelijk bepalend daarin. Maar dat wordt, als het goed is, begin december ergens. En daar gaan we dan nog over communiceren.
0: Oké, dat horen we uiteraard nog hier bij de
1: Zeker. Jullie zijn nu alvast uitgenodigd natuurlijk. Hè?
0: Nou, dat vinden we hartstikke leuk. Dan nemen we de camera gelijk mee.
1: En ook 16 november. Nou, kom met ons de eerste klanten verwelkomen. Hartstikke leuk.
0: Gaan we even afspreken hier bij TV Rimperwaard. Ik wil jou in ieder geval bedanken dat je even tijd had om in de uitzending te komen.
1: Ja, helemaal goed.
0: En nog een heel fijn weekend.
1: Ja, jij ook.
0: Dankjewel.
1: Oké.
0: Tot november. Dag, tot ziens. Dag.

0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Rinus Herreboud uit Schoonhoven. Rinus, hartelijk welkom. Goedemiddag. Fijn dat je hier in de uitzending bent bij TV Krimpermaard. We hebben jou weer even gebeld, want aanstaande zondag organiseren jullie weer een Taizé-viering. En wie zijn jullie eigenlijk? Dat zou ik eens even willen vragen in Schoonhoven. Wie organiseert dat?
1: Nou, het is een organisatie vanuit de Hoeksteen.
0: De protestantse gemeente, zeg maar, in Schoonhoven.
1: Ja.
0: Jij zit ook in de organisatie. Je bent ook de PR-man ervan. Waarom zijn jullie daar ooit mee begonnen?
1: Nou, het was vroeger zelfs zo. En daar was ik niet bij echt de oorsprong. Maar dan deden we het één keer in de maand. Boven in een kleine ruimte, zeg maar. En nou ja, daar kwamen toch wat meer de mensen op af. En toen zeiden we nou op een ogenblik van, kunnen we het niet in een avonddienst in de kerk doen? Nou, en daardoor is het eigenlijk in het schema van de kerk gekomen. Alleen, het is wel een beetje een speciale dienst. En die dan ja, van een aantal mensen niet geschikt is om op zondagmorgen te doen.
0: Hoe bedoel je dat? Kan je dat even uitleggen?
1: Nou, er zijn speciale liederen. Die worden 6 keer soms herhaald. En er zijn ook liederen bij die best een beetje moeilijk zijn om te zingen. En het is voor sommige mensen, die hebben daar niks mee.
0: Nee. De ene vindt het wel fijn om mee te doen. En de ander zegt, volgens mij hoeft dat niet.
1: Ja, juist. En het is natuurlijk zo. Ja, vroeger was het nog wel eens in een kerk dat je dwingende zaken geregeld werden. En nu is er veel meer overleg met elkaar.
0: En het is zo, ja, het is in de avond. Over het algemeen, als je kijkt, dan komen er weinig mensen naar de avonddiensten. Hoe is dat bij die Taizé-dienst in de avond dan?
1: Nou, wij hebben, laten we zeggen, geen vaste avonddienst meer. Maar als er een avonddienst is, is het laten we zeggen, een beetje speciaal. Hè? En ja, het hangt er bij ons wel eens om zo 15, 20 mensen. En het is eigenlijk voor een avonddienst gebruikelijk, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, meer mensen komen gewoon niet, gaan gewoon 's morgens. En die hebben dan 's avonds geen zin meer om de deur uit te gaan waarschijnlijk. Voor de mensen die niet weten wat het precies inhoudt, die zei net al, worden heel veel liederen soms 6 keer gezongen. En verder is er nog wat anders dan in een normale kerkdienst?
1: Want er is, ik wil niet zeggen dat de kerk omtoveren, maar er wordt wel enigszins aangekleed met zaken die ook eigenlijk in de zee aanwezig zijn. Om een beetje de sfeer in de kerk te krijgen, zoals dat in Frankrijk ook is.
0: Kleden aan de muren of zo?
1: Vroeger klom ik helemaal op het kerkorgel om de gordijnen daar op te hijsen. Maar ja, gezien de leeftijd van 83 mag ik niet meer op het orgel.
0: Nee, dat moet je zeker niet doen met die heupen van jou, denk ik. He?
1: Ja, ook dat, ja. Maar nu doen we het gewoon, laten we zeggen, de kansel heb je, de preekstoel en zo. En daar doen wij dan die kleden wel overheen. En dan steken we aan met kaarsjes. En iconen staan er. En gewoon een beetje een intieme sfeer.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws.
4: Het is 4:00. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De infoshow met Gert van den Berg. De infoshow met Gert van den Berg.

is allemaal niet zo eenvoudig om een liefde te vinden, hoor. Tegenwoordig organiseren ze zelfs een soort datingshow op tv in je naki. Dan ga je eerst met elkaar naar bed en dan ga je kijken of je elkaar leuk vindt. Heel leuk allemaal, maar in onze tijd ging het gewoon anders. Dan ging je gewoon naar de disco of naar de drive-in show. En dan kwam je altijd wel iemand tegen of ze deden de La Bamba. Met zo'n kring en dan een beetje mensen wat een zoentje geven en zo. Ja, was een leuke tijd. Het was anders dan nu. Maar goed, ik wil niet zeggen dat het nou slecht is natuurlijk. Dat zeg ik helemaal niet. Maar goed, fijn dat jullie weer bij bent. Ja, infoshow deel 2 op deze vrijdagmiddag. Wat gaan we allemaal doen? We bellen zo even met Hans Paling. We willen graag even weten wat er morgen in het sportprogramma zit. We bellen nog even met collega Ilja Bakker, want die doet weer mee aan de Alpe d'Huez. En nu kunt u zelf ook aanmelden. Daar gaan we het zo even over hebben. Praten nog even met André Jonkheid over Sociedad Cascassin, want ze zijn morgen weer open. En wat gaan ze doen? We praten ook nog even met Gerrit-Jan Miedema over het IJsseldijk Kerkconcert van morgen. Van alles georganiseerd. We praten ook nog even met zanger Peter Dons over het feit dat hij 40 jaar geleden in Lekkerkerk begon met zijn carrière. Ja, dat is al aardig lang bezig. Nou, we hopen dat we Dirk Molenaar aan de lijn krijgen. Hij belde net al op dat hij naar een klant moest en dat duurde waarschijnlijk weer erg lang. Nou, we gaan het vanzelf wel zien. We hebben de tv-gids nog meegenomen en de agrarische plaat. We zitten wel lekker vol. Blijf luisteren.

0: live op de radio bij RTV Kripperwaard. En aan de telefoon hebben wij ook een soort olijfje, luisteraars. En dat is Hans Paling. Hans, een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag, Gert.
0: We zijn zeer benieuwd. Wat gaat er morgen gebeuren in de sportshow?
1: Nou ja, het is de derde ronde van de nieuwe competitie die we gaan spelen morgen. En dat betekent dat alle ploegen uit de regio aan de bak mogen. We pakken vier wedstrijden live mee morgen. Twee die om 14:30 beginnen. Dilettant tegen RVC 33 uit Reewijk. Arjen Otter is de man die dat gaat volgen in Krimpen aan de Weg. En John Jansen, onze vaste verslaggever van Haastrecht, die gaat verslag doen van een Kinderwaard die tussen Lekkerkerk en Haastrecht, die ook om 14:30 begint. Dan hebben we uiteraard ook Berghambad, die normaliter ook om 14:30 beginnen. Maar morgen bij uitzondering is dat 3:00, omdat morgen ook het nieuwe kunstgrasveld in Berghambad geopend wordt. En dat zal tussen 14:30 gebeuren. En aansluitend gaan we dan voetballen in Berghambad voor de wedstrijd tegen SC IJsselmonde. Jan Ooms is de man die dat gaat volgen voor ons. En de vierde wedstrijd is Schoonhoven, die een hele zware tegenstander krijgt. Hardingsveld is de tegenstander morgen bij Schoonhoven. En Hardingsveld is de ploeg waar afgelopen seizoen Spirit nog mee in duel was voor promotie naar de derde klasse. Of naar de tweede klasse. Is dat best wel een zwaar postje. Want Hardingsveld gaat eigenlijk al 3-4 seizoenen mee in de top van die derde klasse. Dus dat belooft voor Schoonhoven best wel een pittig postje te worden. Nou, de studievermanning, die ziet er als volgt. Nico Dalla doet de presentatie. En zelf zal ik de techniek en de regie ter handen nemen. En dan natuurlijk ook nog een stukje muziek draaien.
0: Hartstikke mooi, we gaan even luisteren, luisteraars. Morgen tussen 2 en 6, hier bij RTV Kripperwaard. Hans, bedankt, we bellen volgende week weer.
1: Oké. Okay.
0: Tot ziens, dag.
1: Doei.
0: Doei.
2: Luister elke dag op de radio en volg ons online.
3: Elke vrijdag van 3 tot 5.
4: De infoshow met Gert van den Berg.

0: Abba en de Dancing Queen. Je hoort hem hier bij RTV Krimpraat op vrijdagmiddag in de infoshow. Iedereen zit waarschijnlijk al zo'n vrijdagmiddagborrel. Even vragen aan Ilja Bakker, die we net aan de telefoon hebben. Zit jij ook al de vrijdagmiddagborrel, Ilja?
1: Nou, nog niet, maar wel bijna.
0: Oh, wel bijna. Kijk,
1: het is voor mij bijna weekend. Ja.
0: Kijk, hartstikke lekker. En is dat dan een borreltje of is dat altijd een bakje koffie of een bakje thee?
1: Dat hangt van het tijdstip af, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Na 5 uur 's middags mag het een wijntje zijn en daarvoor doen we nog even een bakje thee.
0: Oké, nou wij doen hier nog even een bakje koffie in de studio van RTV Krimpraat. Want de koffiezetapparaat staat er toch, hè? We hebben jou even gebeld, Ilja, want ik zag van de week van jou een berichtje staan dat je je weer aan kan melden om volgend jaar mee te doen aan de Alduzes. En jij gaat dat volgend jaar ook weer doen?
1: Ja, zeker. Ik ben er sowieso als vaste vrijwilliger. Dus ik ga sowieso die kant weer op. Mm. Maar ik ben inderdaad ook wel voornemens om me in te schrijven met een team. Doe ik mee dit jaar. Dus als deelnemer op de donderdag. Maar goed, de inschrijvingsprocedure is wat veranderd. Dus op het moment dat we inschrijven van de week, is het nog niet zeker dat we ook inderdaad zijn ingeloot om mee te doen. Dus dat is nog best even spannend.
0: Oké, jij zegt het is veranderd. Hoezo hebben ze dat veranderd of weet jij dat ook niet?
1: Nou, dat is veranderd omdat de afgelopen 2 edities was de inschrijving eigenlijk heel erg snel vol. Zo snel dat mensen die dachten na 3 dagen na opening ook eens een keer te gaan inschrijven tegen een muur aanliepen van ja, vol. Dus we gaan, er gaat nu gewerkt worden met een soort van loting. Dus teams en individuele deelnemers kunnen zich inschrijven tussen 3 en 11 oktober. Dan kan je je aanmelden voor de selectie. Dan wordt er gekeken, heb je vorig jaar meegedaan, heb je je streefbedrag gehaald. Nou ja, die mensen die gaan dan voor. En daarna worden de overige startplekken, en dat zijn er 5500 in totaal, die worden verloot. En 17 oktober, dan hoort iedereen die zich heeft aangemeld of je een startplek hebt gekregen. En dan wordt je wel gevraagd om voor eind oktober je inschrijving af te ronden. En dus echt actief te maken.
0: Oké, okay. Het gaat allemaal via het internet.
1: Een soort loting.
0: Ja, gaat via internet.
1: Alles gaat via internet. Ja, opgeven is geen optie.nl, dat is de website. En daar staat meteen al recht in je gezicht, doe je mee in 2027. Nou, als je die dan aanklikt, dan krijg je een onderdeeltje, doe mee als team of doe mee als individueel. En daar verschijnt vanaf 3 oktober een link waarmee kan worden aangemeld.
0: Oké, okay. En je had het over 5500 mensen. Meer mogen er niet meedoen?
1: Nee, dat is uit veiligheidsoverwegingen niet verantwoord op de berg. Je moet bedenken, naast die deelnemers zijn er ook zo'n 1000 vrijwilligers op die berg bezig. Er wordt heen en weer gereden door de motards. Er zijn natuurlijk supporters langs de kant. En dan moet er ook nog het lokale verkeer wordt ook begeleid om tussen alle fietsers en wandelaars door naar de plaats van bestemming te gaan. Dus met meer dan 5500 mensen op de berg, dan wordt het niet verantwoord, kan je niet de veiligheid meer waarborgen voor alle deelnemers en supporters. Dus vandaar dat maximum.
0: Oké, jij hebt al een paar keer meegedaan en op een gegeven moment, dat is toch een soort virus wat je te pakken krijgt. Kan je nou in het kort eens zeggen, wat is dat virus?
1: Dat is niet uit te leggen als je er nooit bent geweest.
0: Oké.
1: Dat is een gevoel van saamhorigheid. Iedereen is daar met hetzelfde doel, namelijk kanker de wereld uit helpen. Iedereen zet daar een prestatie tegenover. Of dat nou is op het sportieve vlak door te fietsen, te hardlopen, te wandelen, of door als vrijwilliger daar te werken. Hè, want dat is ook een inzet natuurlijk. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. En we willen elkaar allemaal helpen om dat doel te bereiken. En als je dan even niet meer ziet zitten, dan is er iemand. Er is altijd iemand die dat begrijpt en die een arm over je schouder legt. Die saamhorigheid, dat saamhorigheidsgevoel, dat is daar zo ongelooflijk groot. Dat het echt een soort van afkicken is als je weer in Nederland bent na de koersweek.
0: Gewoon meedoen, luisteraars. Opgeven is geen optie en het is voor het goede doel, toch?
1: Het is zeker voor het goede doel. Weet wel, als je gaat inschrijven en je wordt ingelood, dan wordt er wel van je gevraagd om acties te gaan opzetten om geld in te zamelen. Je krijgt een eigen actiepagina. Daar kan je donaties op laten storten. Je kan ook leuke acties gaan organiseren. Hè. Team Krimpen de Waard zal ook weer gaan proberen om in te schrijven. Die hebben ook altijd hele mooie grote acties waar ze geld mee inzamelen. Dus er wordt wel van je verwacht dat als je deelneemt, dat je ook je heel hard maakt om zoveel mogelijk donatiegeld in te zamelen en mee te nemen die berg op.
0: Nou, u hoort het, luisteraars. Meld u zelf aan en misschien wordt u uitgeloot. Zeg nog even één keer hoe dat gaat.
1: Je gaat naar opgevenisgeenoptie.nl en dan klik je op deelnemen in 2027 en dan wijst de rest zich vanzelf.
0: Oké. Ilja, hartstikke bedankt. Geniet nog even van je thee en graag tot de volgende keer.
1: Tot snel.
0: Tot snel. Doei, doei.
2: Vrijdagmiddag, de infoshow met Gert van den Berg. Ook te beluisteren op DAB+.
0: En dit is de Alpu 6-band. Klinkt leuk.

0: de Enthousiastbands. In het kader van opgeven is geen optie, luisteraars. U hoort het net al van Ilja Bakker. U kunt u zelf weer aanmelden. Je wordt uitgeloot, dus het is niet zeker of u mee mag doen. Maar je weet er maar nooit wie niet waagt, wie niet wint. Ja, luisteraars, aan de telefoon hebben we een man die in de file staat. Maar ja, dat hebben heel veel mensen die in de auto zitten tegenwoordig. Want overal staan gele borden. Maar goed, we hebben hem toch aan de telefoon. André Jonkheid, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Dat is altijd fijn. Als de auto in de file staat, kan altijd nog gebeld worden.
0: Ja, dat is waar. Kun je toch even doorgaan. Ja, André, we hebben jou even gebeld. Want we zagen dat Keskes, de sociëteit in Stolwijk, morgen weer geopend is. En dan zijn we altijd weer benieuwd. Wat gaat er allemaal gebeuren morgenavond, André?
1: Ja, morgen is die weer geopend. Zaterdag na de vakantieperiode start weer veel op. Ook de jeugdsociëteit Keskes. Zoals jullie weten al, zijn we natuurlijk ruim een jaar geleden weer opnieuw herstart. Met nieuwe jeugd om de socie weer nieuw leven in te blazen. Nou, vakantieperiode geweest nu en... nu gaan we aanstaande zaterdag, dus morgen 3 oktober, gaan we weer van start met zowel voor de jeugd 13.5. En dat zijn de kinderen zeg maar, die groep 8 zitten tot en met 15 jaar, oftewel tot 16 jaar. Die zijn welkom tussen 8:30 en 9:30 in de SOS om een beetje kennis te maken met de SOS. Lekker gezellig te praten met elkaar, misschien een spelletje te doen, lekker muziekje te horen. En om 10:00, dan is er 16-plus avond, dan starten we weer voor de oudere jeugd vanaf 16-plus. En die kunnen dan ook zeg maar, terecht in de jeugdsociëteit. En een goede DJ erbij, verzorgd door de Super 5 DJ's. Die daar de leuke muziek draait om lekker bij te praten. Lekker gezellig bij elkaar een dansje te wagen. Wellicht een drankje te doen. Avond kerstbalpan 20 in Stolwijk.
0: Hartstikke leuk allemaal. Toch leuk dat je het ook zegt van 13.5. Want ik kan me nog herinneren dat mijn vrouw vroeger, toen ze een jaar 14 was, 15, ook daar naartoe ging. En dat is toch al 50 jaar geleden, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. Ja. Joost staat er heel lang. Hij heeft natuurlijk in de Wijdstraat gezeten, waar nu de Chinees zit beneden ook. Ooit daar met die stalen trap naar boven. Nou ja, Joost staat al langere tijd aan het kerstpoppad. En wordt gedragen door de jeugd ook. En 13.5, ja, dat is de toekomst. Hè? Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En ja, dat zijn de latere bezoekers voor die SOS ook. Dus we willen ze op een mooie, speelse manier ook kennis laten maken met de jeugdsociëteit. En daarom ook die 13.5. Ja, een 13.5 is een term uit het verleden. En de leeftijd varieert van, nou ja, 12, 13, 11, groep 8, als je daarin zit. Tot en met 15 jaar, want als je 16-plus bent, dan mag je naar de volwassenavonden komen.
0: Hartstikke goed. Ja, en jullie zijn er ook als organisatie blij mee dat het allemaal weer opgestart is. Het loopt allemaal goed.
1: Ja, zeker. Zeker blij mee dat het opgestart is. En het loopt goed ook, zeg maar. Leuk de inzet van de jeugd ook. Dat, ze, nou ja, dat er toch nog jeugd is die iets voor een ander willen doen. Dus dat is ook heel belangrijk. Hè. In deze tijden hoor je ook wel eens anders. Tuurlijk moeten we ook wij eraan trekken. En ook de jeugd erbij betrekken. Maar het is een leuk samenspel om toch die activiteiten voor de jeugd van Stolwijk en wijde omgeving te kunnen blijven bieden in de jeugdsociëteit. Dus heel belangrijk. En niet alleen dit. En we doen ook een goud van hout. Zet hem vast in de agenda. Goud van Houtavond, 14 november, zaterdag 14 november hebben we Goud van Hout. Voor de wat ouder onder ons, om toch te kijken in het verleden. Hè. Kan je nog eens terugkijken en weer terugkomen in die SOS. En daar misschien je oud SOS-gangers ontmoeten uit het verleden.
0: Hartstikke leuk allemaal. Ga er naartoe morgenavond naar Sociëteit Kerskes aan het Kerstpoppad. Nou, jij nog even succes in de file, André. We spreken elkaar.
1: Ja, er is altijd een eind aan de file, dus het komt goed. Dankjewel,
0: Ren. Oké, groetjes. Doei.
1: Doei.
2: Goedemiddag tussen 3 en 5. De Infoshow met Gert van den Berg, de kloppend hart van RTV
3: Krimpenerwaard. Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: Yo, what do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.

0: Was me. Was me.
1: Shaggy! Ja, de voicemail. Ik was even druk aan het bellen, luisteraars. Maar ik kreeg de mensen die ik wilde hebben eigenlijk nog niet aan de lijn. Dus dat gaan we zo nog even proberen. Want ik was druk bezig met diverse andere mensen. Maar dat lukte niet helemaal. Wat zegt u? Goed, oh, ik denk, ik hoor iemand, maar dat is dus niet zo. We gaan zo even kijken of we Peter Dons aan de lijn kunnen krijgen. Of misschien Gerrit-Jan Miedema. Maar we gaan eerst maar even een plaat draaien. Hier is Bloemenk en de Melting Pot bij RTV Krimpro Aarts. De infoshow zit niet altijd mee.

de bannerman. Ik had net Peter Dons in de lijn. Want ja, die was toch bezig met zijn optreden. Was een beetje uitgelopen. Ja, wat heb je met zo'n populaire natuurlijk? Ik krijg hier wat rare muziekjes allemaal. Van Dirk Molenaar. Maar goed, we gaan even de tv-gids doen. En dan proberen we straks Gerrit-Jan Miedema. Ja, het gaat altijd weer anders op zijn vrijdagmiddag. Dan denk je, het gaat goed, maar het gaat niet helemaal goed. Wat gaan we doen? De tv-gids even. Wat is er vanavond te zien op de televisie? Oh jee. Nou, dan gaan we maar... Oh, dat is... Dat gaan we niet doen. Ja, we gaan eens even kijken. Ja, het kan als fout gaan. Wat kunnen we zien vanavond op tv? Om 8 uur op NPO 1, het journaal. Daarna om 9:05 de Bouwers. Daarna om 9:55 de Slimste Mens. En om 9:15 de Keuringsdienst van Waarde. Op NPO 2 om 9:30 2:12. Om 9:05 Café Kokkelman. En daarna Nieuwsuur om 10:00. Op NPO 3 van Cote en de Pie. Dat is leuk. Vanavond om 9:55. 50 jaar Simplistisch Verbond. Daarna om 9:30 de Sluipschutters. En daarna 90s Dance. Lekkere muziek op de televisie. RTL 4 vanavond om 8:00 Holland Got Talent. Maar tegenwoordig heet het Got Talent, want België doet mee. En om 10:00 Renze, waar wat meer mensen naar moeten kijken. Want het is best een leuk programma, maar er kijken nog niet zoveel mensen naar. Dat is toch wel jammer. Om 8:30 op SBS 6, grote gezinnen, grote vakanties, ook dure vakanties. Om 9:55 vandaag Inside. En om 10:50 Hart van Nederland. Hebben we op RTL 4 niet, maar wel op RTL 8. En net 5 nog wat politieseries. En je kan hem ook gewoon zetten op RTV Krimperwaard TV. Want daar gebeurt ook van alles. En wij draaien weer eens even lekker een oude plaat. En we gaan weer eens even bellen. Kijken of iemand dan de like kunnen krijgen op vrijdagmiddag. Is wel net zo gezellig.

0: Where's the Fire uit Den Haag. Maybe tomorrow, maybe tonight. Dan gebeurt het allemaal hier op de radio en op tv bij RTV Knipperwaard. En natuurlijk ook op internet. Luisteraars, aan de telefoon hebben we Gerrit-Jan Minema. Gerrit-Jan, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: U weet alles van de IJsseldijk kerkconcerten in Krimpen aan de IJssel.
1: Ja, daar weet ik inderdaad heel veel van.
0: Ja, daar zijn we heel blij mee. Daar hebben we de goede gebeld, luisteraars. Want morgenavond is er weer zo'n concert. Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, we kunnen verwachten... het is het eerste concert van het nieuwe seizoen. En we hebben weer 5 prachtige concerten geprogrammeerd. En wij beginnen morgenavond met Ceren Türkmenoğlu. Zij speelt viool, zij zingt en ze speelt ook op de rebab.
0: Zo, wat is dat?
1: Daar zal ik zo meteen iets meer over vertellen. En we hebben ook Joachim Eilander, die speelt op de cello. Even kijken, dan moet ik mijn muis wel werken. Ja. Joachim die komt uit Krimpen aan de IJssel en is sinds 2000... vorig jaar, dacht ik, is hij hoofdvakdocent cello en docent kamermuziek aan Codarts in Rotterdam. En hij en Ceren, die is dat is een Turkse muzikus die speelt viool als de rebab. Het programma begint met werken van Bach. En er vinden ook nog stukken plaats uit de moderne tijd. Van Bach onder andere een prelude en de allemande van de tweede cello suite. En ze spelen ook muziek die ontstond uit de verbinding die Atatürk teweegbracht tussen Europese en Turkse componisten. Bela Bartok en Saygun en Ekrem Zeki Ün. Ceren die speelt ook nog twee prachtige die zingt Ottomaanse liederen. En ze wordt begeleid door haarzelf op viool en Joachim op cello.
0: Oké, en daar zijn nog kaarten voor verkrijgbaar?
1: Ja hoor, er zijn nog kaarten verkrijgbaar, altijd. En aan de kassa zijn de kaarten ook nog verkrijgbaar. Dus mensen kunnen gewoon naar de kerk komen. De IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. Het concert begint om 8 uur en tot 8 uur is iedereen welkom. En jongeren tot en met 25 jaar, die zijn gratis. Dus die hoeven geen entree te betalen.
0: Kijk, zo hopen we toch wat mensen te trekken naar de wat klassiekere muziek, zeg maar.
1: Precies, ja.
0: Nou, ik hoop dat er veel mensen komen. En morgenavond dus om 8 uur, luisteraars, in de IJsseldijkkerk. Nou, Gerrit-Jan, hartelijk bedankt voor de informatie. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.
2: Dag. Dit is het fijne van herfst. Het komt zoals het komt.

0: Nou, we draaien even een jingle van de herfst. En dan een zomerse plaat erachteraan. Want het is gewoon heerlijk weer, luisteraars. Het is niet normaal. Ik zit hier gewoon nog in mijn korte broek in de studio. Je houdt het niet voor mogelijk. Ik krijg net een berichtje van Dirk Molenaar dat hij zo gebeld gaat worden. Dus dat komt goed allemaal. We hebben nog even een berichtje. Want op 17 oktober wordt er een wandeltocht georganiseerd in en om Haastrecht. De afstanden zijn 15 of 15 kilometer. Het startpunt is aan de provinciale weg Oost 127 in Haastrecht. De kosten bedragen €5. En het is allemaal voor het goede doel. Nou, dan gaan we eens even kijken, want nou zat die Dirk Molenaar gelijk ook alweer te bellen. Dus ik vraag me af wat er gaat gebeuren. En de opbrengst is dus voor de Europa-run, luisteraars. Ja, nou luisteraars, we hebben hem gelijk aan de telefoon. Dirk Molenaar, wat een drukte toch allemaal op die vrijdagmiddag.
1: Gert, het is ongelooflijk. Heb je niet een beetje medelijden met mij?
0: Nou, je maakt jezelf zo gek als je bent, denk ik. Want ik hoor mensen die zitten rustig aan een bakje thee met een cookie en die hebben helemaal niks. Dus je moet gewoon wat rustiger aan doen. Je bent ook geen 25 meer.
1: Nee, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Nee, ik ga jouw advies raad ter harte nemen. Maar goed, er moest even weer wat gebeuren. Ja, dan, ja, sorry dat ik jouw show dan altijd weer een beetje in de war breng.
0: Ja, het was gelijk een chaos, luisteraars. Ik kon niemand meer bereiken. Ik zat hier in een hoekje te huilen in de studio. Maar goed, het is gelukkig toch allemaal weer goed gekomen. En Peter Dons had ik net nog even aan de lijn, luisteraars. Zijn optreden liep uit. We bellen hem gewoon volgende week. Dus dat komt ook allemaal weer goed. Dus nou, Dirk Molenaar. Ja, maar waar heb jij het er altijd zo druk mee? Ik snap nooit waarom die klanten altijd op vrijdagmiddag... Ja, wij hadden vroeger ook wel zo'n klant. Die kwam altijd 8:55 in de winkel. En jij hebt altijd van die klanten... Die moeten altijd op het laatste moment op vrijdag nog voor alles geregeld hebben? Of moest je weer een pot snoep wegbrengen?
1: Nee, geen pot snoep, nee. Maar goed, weet je, dan speelt er weer wat. Of er is er weer een auto niet geleverd. Of weet ik veel wat er allemaal kan gebeuren. Dat zijn allemaal van die externe factoren, Gert. Waar je niet altijd invloed op hebt.
0: Nee, dat is waar. Je moet het maar afwachten. Jij zit rustig te wachten. En de ene keer belt er iemand. En toevallig als ik dan bel, dan belt iedereen. Maar goed, het is een populaire tijd natuurlijk tussen 4 en 5. Maar goed, Dirk Molenaar, hoe gaat het zo verder, zeg maar? Heb je het ook warm of valt het nogal mee? Heb je de airco hoog staan in de auto?
1: Nee, dat staat wel meevallen. Het is een beetje raar weer, hè. Want weet je, we zitten natuurlijk nu al in oktober. Maar als je dan zo die temperatuur, zou je dat in juni hebben, dan denk je, nou, maar gewoon lekker. Maar gisteren, of was het eergisteren, was het ook zo warm. En toen was ik even tussen de middag buiten. Ik denk, het is gewoon een rare warmte.
0: Nou, dan ben ik helemaal met je eens. Dat is ook gewoon zo. En heeft dat toch invloed op jouw programma morgenmiddag? Morgenmiddag heb je een programma tussen 12 en 1. Wat gaan we doen? Ben je al een beetje eruit gekomen wat er precies gaat komen, zeg maar?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ik ben toevallig van de week geweest in het voormalig pluimveegebouw in Schoonhoven.
0: Oh?
1: En daar heb ik ook jarenlang EHBO gehad. En wist ik niet, maar er zit een stichting boven, Stichting Zilverstad. En die hadden mij gebeld. Joh, we willen eens een keer wat meer aandacht voor ons gebouw. Want we zitten een beetje te kijken of we niet meer huurders kunnen krijgen. Ik zei, nou weet je, we komen wel een keer langs, een praatje. En wat nou zo leuk is... Daar gaan we dus morgen allemaal even over hebben. Het grenst aan de voetbalvereniging van Schoonhoven. En die willen ook uitbreiden. En hun zeg maar gebouwtje, dat grenst eigenlijk aan de achterkant... aan de kantine van de voetbalvereniging. Dus ze beginnen nu zeg maar wat mensen over na te denken... van ja, we zijn al een hele tijd op zoek naar een soort cultureel gebouw... waar meerdere verenigingen in kunnen. Misschien kunnen we de handen ineens slaan en de boel aan elkaar trekken... en dan er gewoon één groot verenigingsgebouw van maken.
0: Oh, dan moeten we even met Jos Huizinga over gaan praten, of niet?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar die is natuurlijk voorzitter van de voetbalvereniging.
0: Ja, zo doen we, ja. Nee, maar,
1: en daar zit het geld, hè. Daar zit het geld. Dus daar moet het vandaan komen.
0: Bij de voetbal?
1: Ja, daar zit geld, Gert. Zo.
0: Okay. Maar goed, dat gaan we allemaal horen morgenmiddag tussen 12 en 1 in de Luns en Bruns Expo.
1: Het is wel de bedoeling. Als jij het goed vindt, dan gaan we dat doen. Als jij het niet goed vindt, dan doen we het niet.
0: Dan gaat het alsnog door, luisteraars. Nou, Dirk, hartstikke bedankt. Ik zie jou vanavond, want we hebben nog heel veel dingen te doen. Dus dat komt ongetwijfeld goed, denk ik.
1: Ik denk het ook wel, Gert. Nou, bedankt weer voor je begrip. En tot volgende week.
0: Tot volgende week. Groetjes. Doei. Geen.

0: petit loup, petit loup. Lekker plaatje zo op vrijdagmiddag bij RTV Krimperwaard. We hebben nog een berichtje, want morgen houdt de wildbeereenheid Krimperwaard samen met organisaties uit het buitengebied de tweede dag van de wild- en natuurbeheer. En dat gebeurt allemaal bij cultureel centrum De Zwaan en ook bij de hervormde kerk in Berkenwoude. U bent erbij van harte welkom. We hebben er morgenochtend nog wat aandacht over. Dat allemaal in, goedemorgen Krimperwaard niet, maar wel in De Waard op de Kaart.
1: Recht op het doel af en niets is te veel. Gert van den Berg.
0: Ja, dat zou het fijner zijn als er een plaatje kwam, luisteraars. Maar dan moeten we wel op een knopje drukken. Ja, ja, zo werkt dat. Zoveel knopjes. En als je wat ouder bent, dan vergeet je wel eens wat. Maar hij is er toch. John Anderson.

0: Klok van 5 uur. Iedereen is misschien onderweg in de auto naar huis. Nou, ik hoop niet dat je in de file staat. Ik hoorde van Dirk Molenaar niks, maar André Jonkheid stond dus wel in de file. Maar goed, ja, wie tegenwoordig niet? Hè? Dat gebeurt gewoon zo. We gaan nog een plaat draaien voor iedereen die al te druk in de weer is op deze vrijdagmiddag. Ja, misschien dat je nog wat klanten moet bellen of misschien dat je jezelf nog even moet scheren. Als je toevallig in de file staat, je weet het maar nooit. En ja, misschien dat je nog even wat moet regelen, want het is best wel aardig weer. Dat je zegt, nou joh, ik doe vanavond nog even een keer die barbecue. Even een paar stukjes vlees halen. Doe even een kratje bier. En dan komt het zeker wel goed. En misschien nog wel een goede tip om misschien even de auto nog even een keertje goed te wassen. Want ja, als het wat kouder wordt en het gaat regenen en dat soort dingen, dan heb je er niet zoveel zin in. Maar allemaal even wat tipjes hier bij RTV Krimperwaard. Gaan wij nog even een plaat draaien voor iedereen die druk in de weer is. De agrarische plaat voor deze week.
1: Agrariërs opgelet. Ook de agrarische plaat

0: Luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals 2-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een inwonersbijeenkomst in Stolwijk. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpermaard organiseert op 6 oktober een inwonersbijeenkomst in de Nieuwe Polderkamer in Stolwijk. U kunt dan meedenken en meepraten over het waterbeheerprogramma 2028-2033. De aanvang is 's avonds om 7 uur. Meld u zelf aan via de website www.hhsk.nl/aanmeldennajaar.

0: info.
1: Kleurplatenactie van Mariska's Miljoen. Dag luisteraars, Mariska's Miljoen is een stichting die zich inzet om gezinnen extra ondersteuning te geven. De drijfveer is de 28-jarige Mariska de Jong uit Schoonhoven, die al diverse acties heeft georganiseerd. Zo deze vorig jaar een speelgoedinzameling met de Sinterklaas en afgelopen voorjaar een actie ten bate van de voedselbank. Nu start de enthousiaste Schoonhoven zijn kleurplatenactie. Dit om ruimte te maken in

0: Regio-info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de omleiding.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Urbaard.

0: Het verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks. Tracks.
1: Ja, want het is weer vrijdagavond. En ja, het is even na zes, dus dat betekent dat je weekend weer begint. Laten we ons er weer eentje inschenken, dat komt altijd helemaal goed. En je begint je weekend weer met Tracks en dat vinden we natuurlijk met z'n allen heel erg leuk. Want ja, de komende twee uur wordt het natuurlijk hartstikke gezellig en gaan we reizen de zeven decennia, waarbij het tweede uur gefocust is op prog. Maar ja, wij hebben in ieder geval nog een heel relaxed eerste uur voor de boeg. Met een fraai boeket samengesteld uit de zeven decennia, waarbij we elk decennium minstens één keer aandoen. Dus ga er lekker voor zitten en dit zijn de Simple Minds. Ja. We hebben er zin in.

0: filtro de Live Podia. The Tracks Concert Agenda. The Tracks Concert Agenda.
1: Ja, de Simple Minds zijn live en kicking. Want zij hebben een nieuw album inmiddels, Sacrosanct. En daaraan vastgeknoopt een V-tour. En dat doen ze met hun best-of catalogus. En ja, dat is een heel groot feest op 30 april en 1 mei in Ziggo. Dus grijp je kans, als er tenminste nog kaartjes zijn. En Chris de Beurt doet ook weer mee. 2 mei staat hij in Carré in Amsterdam. We nemen je mee naar 1984. Taking it to the top. Dit is Chris de Burke.

0: Dick van der Heijden. Met Painted Skies, afkomstig van zijn debuut Locked In. En dat blijft natuurlijk best een hele mooie plaat. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen, heel veel AI wat ik voorbij zie komen, dat lijkt toch heel erg op elkaar. En dat is ook een van de redenen dat ik het verhaal van Dick toch wel erg geslaagd vind. Want bij mij komt er niet zo vreselijk veel meer doorheen, ben ik bang. Maar er zijn altijd dingen die leuk klinken, dus...
1: De muziek die het verschil heeft gemaakt in Tracks. Classic Heroes.

river, then come on across to me.

Nou, je meen in 1967, het met de hippiecultuur op zijn toppunt. Ja, en de artistieke doorbraak van deze meneer, Jimi Hendrix, met zijn titeltrack van zijn album, debuut, Are You Experienced? En 67 was toch het jaar dat de muziekindustrie ingrijpend veranderde. En dat was mede, zeg maar, de verdienste van deze meneer. En even kijken. Oh ja, we hebben nog een paar hele mooie dingen op de lijst staan. En dit is er één van. Wat een hit met Bird of Paradise. Close friends van Peter Green. Speelde bij Thin Lizzy en was tourgitarist bij Pink Floyd. Maar bleef de blues trouw. Dit is Snowy White met Why Do I Still Have the Blues?

Ja, als je dit, dit schitterend wil herbeleven, dan kan dat. Want het staat op zijn album The Situation uit 2019. En wij, ja, het wordt allemaal.

0: Steeds mooier.
1: De muziek die het verschil heeft gemaakt in Tracks. Classic Heroes. Classic
0: Heroes. Ja, het muzikale geheugen die laat mij met een zinderende kuip, met een zingende kuip herbeleven. No Son of Mine, dit is Genesis. Vers uit de Weekend Dance Tour. En dat is een hele tijd geleden.

0: 60.000 man. Oh, oh, oh. Ja, dit was indrukwekkend. Ja, het wordt weer herfst. En dan een van de mensen die ik altijd trouw gelezen en die kon uit een nog grijzer verleden. Dat zijn de Concert Angels. Wij gaan weer tijd reizen.
1: Het beste uit 50 jaar popmuziek. Zorgvuldig geselecteerd en geballoteerd. Stap in, stap in. Voor de Tracks tijdreis.
0: Schrijven 1985. Dit is Close Your Eyes met de Concert Angels.

0: Prog, pop, indie, elektronica. De meest uiteenlopende stijlen, maar wel kwaliteit. Dat is het geluid van Trax.
1: Ja. We moeten een beetje opschieten, want ja, we zitten het al tegen de klok van 7 te vechten. Dit is The Way I Am, dit is Stained.

naar 7, als ik zei. Dus we doen het gewoon heel kort. No good and goodbye. Dit is The Script. Die is wel lekker, hoor. En ze komen naar Nederland.

0: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
1: Ja, volgende maand is het zover. Dan zijn de mannen in Nederland. Staan ze op 26 en 27 november. In Ziggo in Amsterdam. Ja, dat is... november, dat duurt volgens mij al 2 maanden. Ja, we hebben nog meer... nog meer nieuws. En dat gaat over de broertjes Gallagher. Oasis. Die staan op 16 en 17 juni in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Straks het tweede uur. Focus on Prog met nieuw werk van Father Son en Lonely Robot. Dus kwaliteit is weer gewaarborgd. Er zitten weer hele mooie dingen tussen. Dus het blijft bij ons. Tot zo. En dit is Oasis.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu, na een tweede leg, vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uur Waard.

0: verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks. Tracks.
1: Ja, hij druppelt er even na, dus heel gezellig. Ja, welkom bij het tweede uur van Tracks, aflevering 687 alweer. En we zijn nu toe aan aflevering 687. Het is toch ongelooflijk. Ik had nooit gedacht dat het zo lang zou duren. Maar we hebben het naar ons in. En er komen steeds hele mooie nieuwe dingen uit. En dat hebben we vanavond ook weer. Want we hebben twee premières. De nieuwe Lonely Robot. En dat is overigens de laatste Lonely Robot die gaat verschijnen. Maar dat leg ik nog wel even uit. En de nieuwe Father Son. En dat is een track van Universum, de laatste van Millennium. Ja, dat is ook, maar ja, is een familiebedrijf, hè? Richard, die is hyperactief, maakt heel veel muziek en doet dat ook nog met diverse bands. En verder hebben we een blues-uitstapje. En hebben we een jubilaris van 50 jaar geleden. Toen kwam die uit Dawn van Eloy. Je hoort Memory Flash, Appearance of the Voice. En het mag dan oud zijn, maar het klinkt toch best wel heel erg lekker. En lang is het ook, ruim 9 minuten.

En hij gaat er zo mee stoppen. Want dan gaat hij het volgende spoor in. Dat is wel een beetje jammer als je van dat soort conceptalbums een nummer wil hebben. Want die gaan nogal abrupt over. Goed. Ja, afgelopen maand het tweede album van Father Son heet Pharmacon. En dat gaat vanavond bij Trax in de première. En we kozen We Didn't Part 1. Want dat vonden we mooi. Dit is Father Son.

John Mitchell, die stopt met... die stopt met Lonely Robots. En die levert met An Ending zijn laatste album af binnen dit project. En met Bending Light gaat dit album vanavond bij Trax in première. Want ja...

0: Ja, RPWL met Victim of Desire van een album True Life Crime uit 2024. En dat is geen gek album, moet ik heel eerlijk zeggen, zoals alles wat ze doen. Hè. En ze komen met een nieuw album. Ja, dat heet Human. En daar heb ik nog iets over te melden.
1: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
0: Want Human is inderdaad dus de naam van een nieuwe RPWL-album. En dat betekent dat ze natuurlijk ook dat gaan promoten. En daarvoor komen ze ook naar Nederland. 10 april staan ze hier vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. En wordt het hele Human album integraal gespeeld. Dus dat is op zich natuurlijk ook niet verkeerd. En op het laatste Millennium album, het volgende onderwerp, daar laat Richard Kramanski ook wat van zijn andere activiteiten horen. En TRKP die doet een duit in het zakje met Through the Looking Glass. TRKP. Dat is niet fout hoor.

0: Ja, we doen... Ja, dat is helemaal goed. Wij gaan ook weer een bluesuitstapje doen. Dat is altijd heel erg lekker. En ja, we zijn natuurlijk... zitten we in de inhaalmodus voor de Davy Noll. Met... wat gaat hij doen? Koster the Killer. Dat is op zich ook weer niet verkeerd. De live optredens van Davy die zijn toch redelijk uitmuntend. Dus daar gaan we nog veel meer van horen. En wij...
1: Rock, rock, pop, indie, elektronica. De meest uiteenlopende stijlen, maar wel kwaliteit. Dat is het geluid van Trax.
0: Dit is Davy Noll met Cortez de Keller. Ja. Dus gaan we rustig gaan zitten. Want het duurt maar 11 minuten. Maar dan krijg je ook waar voor je geld.

Ja, nou, we zitten al op de 59e minuut. Dus wij hebben eigenlijk amper nog tijd om iets anders te laten horen. Ik maak wel wat geluid. Ik neem in ieder geval hierbij afscheid. Ik wens je een heel prettig weekend. En wij zien elkaar volgende week weer. Dit is een klein stukje van... nou ja, dat ga ik niet verklappen. Maar het heeft iets met pendukken te maken. Of misschien wel helemaal niet.

0: januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Sportkort, een wekelijks sportprogramma met een vooruitblik op het komend sportweekend en heel veel sportnieuws. Sportkort. Sportkort met Hans Paling.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij weer een avondje of een uurtje Sportkort op deze vrijdag, de 2e oktober. De oktobermaand is ingegaan en qua weer is dat nog niet echt te merken, want het is in ieder geval vanmiddag was het nog heerlijk buiten en ook de vooruitzichten voor de komende dagen die zien er voorlopig goed uit. Dus ja, dat betekent dat er ook lekker gesport kan worden buiten. En daar gaan we uiteraard straks verderop in het programma nog aandacht aan schenken. Dan gaan we u vertellen wat er morgen in de uitzending van Krimpenerwaard Sport zit tussen 2 en 6. Maar nu eerst even naar de muziek.

Rare Earth was dat als een van de eerste nummers in dit uurtje korte sportuitzending tussen op vrijdagavond. Ja, gisteravond speelde het grote oranje in Griekenland. Na een draak van een eerste helft waarin ze met 2-0 achterkwamen, werd het uiteindelijk dan 2-2. Maar vanavond mocht Jong Oranje aan de slag om te proberen zich nog een kans te scheppen voor plaatsing voor het EK in 2027. De ploeg van Michael Reiziger, bondscoach, won op bezoek in Slovenië met 4-2. Nederland moest winnen om de hoop op de tweede plaats in de groep en deelname aan de play-offs levend te houden. Maar kwam al snel op achterstand. Oefkeer en Zeefuik herstelden de schade voor rust. Vlak na rust moest Oranje opnieuw aan de bak toen doelman Klaverboer de bal verloor en de Slovenen 2-2 maakte. Met 2 treffers in 4 minuten van Poku en Smit trok Oranje de wedstrijd toch naar zich toe. Om verder te gaan heeft Nederland nog een zegen nodig op Bosnië en mag Israël niet winnen van Noorwegen. Maar dat moet nog gespeeld gaan worden natuurlijk.

0: Sport.
1: Ja, dat was T-Rex met natuurlijk Hot Love. Een grote hit uit de jaren 70. We blijven nog even in voetballand, want PSV kan dit kalenderjaar geen beroep meer doen op Alassane Plea. De aanvaller ontbrak vanwege een zware knieblessure al vrijwel het gehele vorig seizoen en staat nu na een operatie vanwege een nieuwe blessure opnieuw aan de kant en zal ook de komende tijd niet inzetbaar zijn.

Mungo Jerry en All Right. Manchester City is in beroep gegaan tegen de uitspraak van een commissie van de Premier League, waarin de club schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen van de financiële regels in de periode van 2009 tot en met 2018. Volgens de commissie dreef Manchester City de inkomsten van de club kunstmatig op voor meer dan een miljard euro. Onder meer via schijncontracten met commerciële partners. De club hield de financiële situatie verborgen en diende onjuiste jaarrekeningen in. De uitspraak bevat op meerdere punten evidente en wezenlijke fouten, aldus Manchester City. Het is nog niet bekend welke straf de club boven het hoofd hangt, maar dat zou zomaar eens degradatie naar een lagere afdeling kunnen zijn. En ook het afnemen van een aantal titels die ze in die periode hebben gehaald.

Steve Rowland en de Family Dog. Ja, dit weekend is de Formule 1 in Maleisië, waar de Grand Prix van Bahrein verreden zal worden. Maleisië en Bahrein, zult u zeggen, ja, dat ligt toch een hele tijd uit elkaar. Ja, dat klopt inderdaad wel. Maar ja, vanwege de oorlogstoestand die in het Midden-Oosten heerst, mag daar niet of kan daar niet worden gereden. En wordt de Grand Prix van Bahrein, die wordt verreden op het circuit van Sepang in Maleisië. Max Verstappen heeft vandaag een goede indruk gemaakt in de vrije training daar. Hij begon het raceweekend uitstekend. Hij won hij maakte vanmorgen de snelste ronde in de eerste vrije training. En vanmiddag in de tweede vrije training was hij vierde. Maar daarbij moet worden gezegd dat hij de snelste band, de zachte band, niet gebruikte. En dat deed op mediumbanden. Terwijl zijn conculega's nagenoeg allemaal wel de zachte band gebruikten. Het favoriete team van Mercedes, dat heeft ook op de mediumband gereden in die tweede vrije training. En dat moest ruim 2/10 toegeven aan Max Verstappen in die tweede vrije training. Morgen is de derde vrije training en de kwalificatie. En dan weten we ongetwijfeld hoe het er gaat uitzien voor de wedstrijd die zondag verreden moet gaan worden.

Paper Lace, The Night Chicago Died. Ja, vanwege het interlandvoetbal de afgelopen anderhalve week is er ook dit weekend op het hoogste niveau in Nederland geen programma. Wel wordt er gevoetbald in de keukenkampioendivisie. Maar ook daar is vanavond maar één wedstrijd. Die begint overigens om 9:00. Helmond Sport tegen Heracles Almelo, de koploper in de afdeling. En ja, de rest van het programma, dat zijn nog een zevental wedstrijden. Die zijn morgen en zondag. Morgen is het Vitesse tegen NAC Breda, Top Os, MPV Maastricht, RKC Waalwijk, FC Emmen, FC Den Bosch, Dordrecht, FC Eindhoven, De Graafschap en Almere City, Volendam. En dan zondag nog VVV Venlo tegen Roda JC. Volgende week dan is er weer gewoon een compleet programma op het hoogste betaald voetbalniveau in Nederland. Met onder andere de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ.

Casey en de Sunshine Band was dat. Ja, vandaag is de loting verricht voor de Europa Cup bij de vrouwen in het voetbal. En PSV, de landskampioen, is daarin gekoppeld aan het Duitse Eintracht Frankfurt. Ajax gaat het opnemen tegen Malmö. En Feyenoord is gekoppeld aan VfL Wolfsburg. De wedstrijden worden gespeeld op 28 en 29 oktober. En de returns zijn op 10 en 11 november. Mochten de ploegen doorgaan, dan gaat PSV spelen tegen de winnaar van Sociedad tegen Fenerbahçe. Ajax moet het dan opnemen tegen, en dan moet ik even kijken, Sportclub Mjava of Hammarby. En Feyenoord zou dan moeten gaan spelen tegen Rosenborg of Brøndby. Bent u wat dat betreft ook weer helemaal bij.

Wally Wally en Wen. Ja, het is inmiddels ruim 8:45 geweest. En dan bent u gewend om van mij te horen wat er in het programma morgen van Krimpen en Waardsport zit tussen 2 en 6. We hebben 5 live wedstrijden morgenmiddag in aflevering 652. 2 beginnen er om 14:30. Dat zijn Dilettant uit Krimpen aan de Lek thuis tegen RVC 33 van Reewijk. Arie den Otter is onze man ter plekke die die wedstrijd voor ons gaat volgen. John Jansen die gaat naar Lekkerkerk, waar Lekkerkerk Haastrecht ontvangt. Een echte Krimpenerwaard derby dus. En dan hebben we om 3:00 ook nog 3 wedstrijden die dan beginnen. Schoonhoven ontvangt Hardingsveld. Dat belooft wel een zwaar potje te worden voor Schoonhoven. Want Hardingsveld draait de laatste jaren stevast mee in de top van de derde klasse. Rick Winkel gaat kijken of Schoonhoven de punten in huis kan houden. Jan Ooms, die zit hier achter op Sportpark Hofstede bij Bergambacht tegen FC IJsselmonde. En zelf zit ik in Oudekerk aan de IJssel, waar Spirit Pelikaan ontvangt. En dat zijn twee ploegen die elkaar ook vorig jaar een afdeling lager tegenkwamen. Dus dat belooft ook een leuk potje te worden, denk ik.

De Bengals en Walk Like an Egyptian. Ik heb nog wat uitslagen uit het Nations League voetbal van vanavond. Kazachstan tegen Moldavië werd 1-2. Letland, Montenegro eveneens 1-2. En Cyprus won thuis van Armenië met 2-0. Om 9:15 zijn er weer een zevental wedstrijden begonnen. Waaronder onder andere België tegen Turkije en Frankrijk tegen Italië. Dat zijn toch wel twee potjes die er uitspringen. En ja, de rest dat moet u maar eventjes voor mij aannemen. We gaan nog eventjes een stukje muziek draaien.

Billy Joel in The Longest Time. Ja, we gaan even naar tennis, want Novak Djokovic is in Peking ten koste van Bu Yuanxete doorgedrongen tot de kwartfinales. De Chinees, de nummer 106 van de ranglijst, dreef de zesvoudige winnaar in het nauw, maar boog alsnog met 6-4, 6-7 en 2-6. De Serviër, die zijn zesde toernooizege in Peking in 2015 boekte, vertoonde een ronde eerder fitheidsproblemen. En ook tegen Boel had hij een medische time-out nodig om de Boel weer op de rails te zetten. Tijdens die behandeling kon hij ook even op adem komen, want de Boel vocht voor elk punt. En door zijn loopvermogen was er ook heel veel lange en slopende rallies. Hoewel de 39-jarige Servië voortdurend stond te zuchten, had hij uiteindelijk toch de meeste inhoud en trok hij aan het langste eind. Bij Boe bleek de tank leeg in de derde set. En dat zeggende gaan wij naar het eind van dit uur toe. Dat betekent dat wij u weer gedag gaan zeggen morgen. Dan zijn we er natuurlijk weer tussen 2 en 6... met aflevering 652 van Krimpen en Waardsport en de 5 live-wedstrijden die ik u zojuist heb genoemd. En dan zit op deze plek Nico Dullaert, bijgestaan door Erik Rietveld. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en veel plezier straks met de mannen bij Back to Basic Beat.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
3: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
2: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
4: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen, na jaren.
2: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.
7: Back to basic.

0: was het eerste deel van Back to Basic Beats. RTV Krippen de Waard. En met wie zijn wij vanavond? DJ Dammetje en DJ Dimitri. En deze gasten kiezen hun eigen tracks uit en mixen ze live. Blijf luisteren, het volgende uurtje hebben we nog een tweede deel.
1: Back to basic beats. Back to basic. Back to basic.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn 2 dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
3: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
2: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Back to basic beats. Back to basic. Back to basic beats. Vrijdagavond tussen 9 en 10. Back to basic beats. Back to basic. Het begin van je weekend. Tussen 9 en 10. Het begin van je weekend.

0: Ja, dit was het tweede uurtje van Back to Basic Beats. En ik wil de heren bedanken. Tommetje, Dimitri. Lekker hoor, wat een skills. Volgende week weer? Oh nee, dat ben ik er niet. Ja, iedereen fijn weekend.
1: Back to basic.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hé, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rondje kunst in Schoonhoven. Dag luisteraars, zaterdag 3 en zondag 4 oktober, 2 dagen lang, wordt voor de 8e maal het Rondje Kunst gehouden. Tijdens dit 2-daagse evenement in Schoonhoven openen 32 beeldend kunstenaars en edelsmeden hun ateliers of tonen ze hun werk op bijzondere locaties in de binnenstad. Aan de hand van een routekaart komen bezoekers langs de opengestelde plaatsen. Alle informatie lees je op rondjekunstschoonhoven.nl. En de tour is op beide dagen 3 en 4 oktober van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: Radio-info.
1: De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprawaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Sla een bal, red een herinnering. Dag luisteraars, de Lions Clubs Domein des Dames... die organiseert op donderdagavond 29 oktober een golfevent. En dat gebeurt op de golfbaan in Krimp aan de Rek. Onder het motto Sla een bal, red een herinnering... komen golfers, maar ook niet-golfers... in actie voor mensen met dementie en hun naasten. Het golfevent op 29 oktober is vanwege het 75-jarig jubileum... van de Lions Clubs in Nederland. En tijdens het jubileumjaar zetten de lokale clubs zich in voor dementie. Het evenement op 29 oktober begint 's avonds om 6:30. Deelname is €57,50 per persoon. Dit is inclusief een hapje en een drankje. Golfervaring? Dat is niet nodig. Sla een bal, red een herinnering.

0: Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht van een Bach-concert. Dag luisteraars. Op zaterdag 28 november organiseert de vereniging Vrienden Groenhart een Bach-concert. En dat gebeurt in de grote Bartholomeuskerk aan de haven in Schoonhoven. Meer informatie via de website bachmonumentaal.nl. En de entreeprijs hiervoor bedraagt 17,50 per persoon.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otten. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, op zondag 18 oktober staat de TPS-band op het podium van het dorpshuis in Lekkerkerk. Het begint om 2 uur 's middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigt een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer. Vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Peter Dons, 40 jaar na dato. Dag luisteraars. De TPS-band treedt zondag 18 oktober op in het dorpshuis Amazitia aan Dekkerkerk. Het belooft een bijzonder optreden te worden. De zanger Peter Dons die trad precies 40 jaar geleden op in het toenmalige partycentrum Amazitia. Het was zijn debuut. Het optreden was toen in 1986 met de toenmalige band Moestas. En zondag 18 oktober zijn we dus 40 jaar verder. De TPS-band brengt herkenbare muziek uit de jaren 60, 70 en 80 met de zanger Peter Dons. Het optreden is middags van 2 tot 5, entreeprijs 10 euro per persoon. En de kaarten die zijn verkrijgbaar via dorpshuislekkerkerk.nl.

0: regio-info.
1: Een bijzondere tentoonstelling in Schoonhoven. Het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven presenteert vanaf nu de eerste Nederlandse museale solo-tentoonstelling van de internationaal geprezen Belgische zilversmid David Huyken. De tentoonstelling is te zien tot en met 25 april volgend jaar. Ga er ook eens kijken. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

Info. Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat